0: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met 2 verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakte een bewoner gewond nadat 2 overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben, terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand? Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
6: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
5: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit. En het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Ja, je kunt wachten op klanten. Of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op deradio.nl.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. Twee verschillende woningen overvallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door twee overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En twee dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München. Dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs twee verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
6: Deze week in de bonus. AHL Starappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dit is de muziek van Radio

0: Cultuur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen Opheusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoner zich verzette. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen een rol. En dan het weer van Weer Online. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
7: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
8: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
11: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
17: Het is 6:05, een hele goede morgen bij de ANWB deze ochtend voor de verkeersinformatie. Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen.
0: Hey Lars, goedemorgen. Nou, het begint al vroeg, want de eerste file is al gedetecteerd op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar rijdt het langzaam bij de Zuurhofbrug. Door het wegdek is daar in slechte toestand. Dus al het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Ja, dat zorgt dus voor file. Op dit moment is de vertraging ongeveer 20 minuten. Daarnaast is er in het zuidwesten van het land ook dichte mist. En dat kan onderweg voor hinder zorgen. Op dit moment gelukkig nog niet. Er staan in ieder geval nog geen files. Wel meldt Flitsmeister al wat controles, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 4,1. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij 47,0. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 5,9. En op de A27 van Almere naar Utrecht bij 107,9.
17: Dankjewel, Mandy.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Nou dan, goedemorgen deze dinsdagochtend.
19: Hey, goedemorgen, Lars.
17: Goedemorgen. We beginnen deze dag met muziek van Frans Bauer.
18: Dit is de muziek van...

0: afgelopen vrijdag was hij hier in de studio. Raymond Hermans. En hij klonk goed. Beelden daarvan zijn online te vinden op het YouTube-kanaal van Radio NL. Bijvoorbeeld Radio NL TV. Daarvoor Francie Bauer en een ons geluk.
1: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Ja, ja. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
2: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Nou dan, een hele goede morgen. Dinsdag vandaag 6 oktober. Het is 14 minuten over 6. En we beginnen aan een kakelvers ochtendprogramma. Nieuwe ronde, nieuwe kansen vandaag. Met wat jouw tekst of audio appje misschien eventjes. Dat kan via de app van Radio NL. Dan gaan we daar zo meteen eventjes doorheen. Eerst even naar het nieuws van deze dinsdag. De 6e van maand nummer 10. Het gaat vandaag over het lek in het zeeschip in de Eemshaven. Maandagavond, gisteravond, kreeg de 73 meter lange Nautilus in de Eemshaven namelijk te maken met een lekkage in de machinekamer. Dat had er best wel een ramp kunnen gaan worden. Duikers hebben de lekkage gedicht. Het schip maakt geen water meer, zoals het dan heet. Hè. Er komt geen water meer binnen. De bemanning was al van boord en de oorzaak is nog onbekend. En het is nu dat het goed is gegaan. He, dus dan is het nu van, oh nou ja, goed hè, een klein lekje in een schipje. Maar als zo'n 73 meter lange apparaat zeg maar, op de bodem komt te liggen daar in de Eemshaven, dan hebben we een serieus probleem met z'n allen hoor. Meer dingen te doen voor deze dinsdag, de 6e van oktober. Het gaat over Nederlands schapenwol. Want tienduizenden kilo's van dat schapenwol verdwijnt namelijk als afval. Ja. En dan denk je, ja, dat kan, dat kan. Maar ja, aan de andere kant halen we tegelijkertijd heel veel wol uit het buitenland. Omroep NH Noord-Holland volgt daarom een wolproject. Vandaag gaat er 30 kilo wol naar Friesland toe om te worden gewassen en gekaard te worden, zoals het dan heet, voor nieuwe sjaals. Dus zien of we daar nou ja, een stap de goede richting in kunnen zetten. Hè? Als je het aan de ene kant weggooit en aan de andere kant extra betaalt, zodat het aan het buitenland komt. Lijkt me nou niet echt precies groen, toch? Nou ja, goed, ik hoef geen groene wol. Ja, in de kinderboekenweek, daar zitten we nog midden in. Vorige week woensdag was dat begonnen. Het loopt tot en met 11 oktober. Anderhalve week lang dus. Dat is de anderhalve kinderboekenweek, kan je beter zeggen. Het draait dit jaar om theater, zang, dansen, optreden. Misschien dat de kids thuis ook al met de prentenboeken thuis zijn gekomen. Dat kan natuurlijk. Tot en met zondag, dan is die kinderboekenweek aanwezig. Goed, dat voor deze dinsdag 6 oktober. Kunnen we verder met het ochtendprogramma. Ik heb Henk Wijngaard klaarstaan.
2: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ah, mooi. Vanmorgen plaatselijk wat mistig. In het zuiden breekt de zon zometeen dan wel weer door. Vanmiddag zo'n 19 graden aan de noordkust tot 23 in het zuiden. In het noorden kans op een klein spatje regen.

0: Zo dan, dinsdagmorgen, 7:50. Tijd voor onze Ad met de spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, vrienden van de club.
0: Goedemorgen.
1: Het is weer dinsdag. Jawel. En de spreuk van vandaag die luidt...
0: Nou, Ad, hij is voor jou.
1: Als iemand je beleedigt of onrespectvol behandelt, zegt dat alles over die ander, maar niet over jou. Onthoud dit en kies voor de mensen die wel fatsoenlijk met je omgaan.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen nog een prettige dinsdag en welterusten.
0: En welterusten, Ad. Dank je wel. Tot morgen. Mooie vandaag. Gaan we verder duiken in de app van Radio NL, waar jouw tekst- of audio-appje ook meer dan welkom.

0: is het nou? Laat het even weten in de app van Radio NL. Gaan we er eventjes doorheen. Erik bijvoorbeeld, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen. Jongens, het is behoorlijk mistig vandaag. Ik zou zeggen, draai eens een mooi plaatje van Jannes Leonora. En ik wens iedereen een hele fijne dinsdag toe. En ik zeg, show de Marco.
0: Tju-tju. Ja, het is op veel plekken in Nederland inderdaad wel mistig, maar... Zuidwesten, daarvoor geldt dan code geel deze morgen namens het KNMI vanwege de dichte mist. Alleen dat is niet de enige plek waar, waar de witte wieven over kunnen komen, zeg maar. Yvonne, ook een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Lars. Ja, ik ben er weer even een paar dagen goed ziek geweest.
0: Ja, maar je bent er weer.
2: Dus ik ga weer lekker aan de slag. Ik heb weer lekker mijn cappuccinetje weer lekker bij me. Ik zou zeggen, werk ze allemaal, doe het voorzichtig onderweg. En ik zou zeggen, houdoe doei.
0: En een mooie dag, Yvonne. Komen de allereerste berichten ook weer binnen voor zo'n boeren, dan wel boerinnenkalender die we weggeven deze dag. Gaan we uiteraard gewoon weer doen door in het ochtendprogramma, daar niet van. Maar dat doen we nog even later deze morgen. Ik denk niet van, ja, nou ja, goh, ik luister alleen maar tussen 6 en 7. Want om 7 uur moet ik op mijn werk de radio uitzetten. Dan maak ik geen kans, alles behalve. Want deze week gaan we het ook nog een keer tussen 6 en 7 doen. Dat is beloofd. Zoals we bij zo goed als elke prijs doen trouwens. Dus dat moet dan denk ik wel goed komen. Jan, een hele goede morgen.
3: Laske, goedemorgen jongen. Hey, dan zijn we weer op de dinsdag, hè. Ja, ja, lang weekendje achter de rug. Dus daar hebben we toch ook maar weer mooi meegenomen. Nog een beetje lekker weer gisteren. Een beetje rondgehoopt, iets van alles gedaan.

0: Jan. Dus ja, vandaag de week weer begonnen.
1: Ja.
0: Het is een beetje heilig, het is een beetje fris. Maar ja, stoere mensen hier, korte broekje nog steeds aan. Dus daar maken we niet om klagen. Dus we gaan het gewoon even vatten. Het is morgens wel een beetje heilig, zeggen ze hier bij ons. Een beetje dat het er een beetje vochtig uitziet.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dus ik zou zeggen, mensen, allemaal even naar de benzinepompjes een trekkertje kopen. En even de zijrampjes van de auto goed schoonmaken. Hè? Dan ziet het van de zijkanten ook aankomen, hè. Belangrijk.
1: Tip van Flip.
0: Dus daar ga ik het maar zijn, jongens. Ja. Ik rijd nou plankas naar de koffiepot, Lars. Troost, het is toch dan wel dinsdag, de week die weer begint. Dus er moet eerst koffie in. En van daaruit zullen we wel eens de dag gaan verder kijken. Iedereen een prettige werkdag toegewenst. De groeten allemaal en tot morgen maar weer.
1: Houdoe. Tot morgen. Een hele mooie dag, Jan. Trekkertje voor in de auto. Ja, dat is inderdaad een tip van Flip. Maar ja, goed, dat... Meestal kom je erachter hoe slecht het zicht is als je al even onderweg bent. Hè? Dan rij je net een straat uit, kijk je een keer links, kijk je een keer rechts omdat je de weg op moet. Dan denk je, de zicht is ook niet zo denderend. Hè? Maar ja, dan is het best wel we nog een minuut doorrijden, dan is het ook weer goed. Hè? Goed. Nieuws van deze dagen. Het gaat over een telefoonverbod. Misschien dat je het gisteren voorbij hebt zien komen. Het kabinet wil namelijk daar een algemeen telefoonverbod op scholen. Vanaf 1 januari 2027 is het thuis of in de kluis met de telefoons. En dat is nu al zo tijdens de lessen. Maar dat geldt dan bijvoorbeeld ook tijdens de schoolpauzes. Het advies van het kabinet om dat dan ook volledig te verbieden leidt tot verdeelde reacties bij onderwijsorganisaties. Ze noemt de VO-raad, dat is de Vereniging voor Scholen in het Voortgezet Onderwijs, het advies overdreven. Ruim 57% van de scholen hanteert al een zogenaamd thuis- of in de kluisbeleid. En dat percentage stijgt, zegt de raad. Er zijn geen aanwijzingen dat zo'n scherp advies verder zou gaan helpen bij de groei die al gaande is. Een van de dingen dat ook mee zal tellen is dat de jeugd dan minder lang op de wc zal zitten. Ja. Nou, hey. Daar is het om te doen natuurlijk, hè? Want er zijn maar een paar wc-hokjes voor al die duizenden kinderen op zo'n school. Dus... Snap het ergens ook wel. Opstaan.

0: AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
1: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
0: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee. Smit Compleet
5: Buiten. Al meer dan 45 jaar. Een vertrouwd adres.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Te laat.

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Rijnmond kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Rijnmond trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Rijnmond app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio Rijnmond. Altijd aan.
9: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
10: Radio NL.
11: Weerbericht.
12: Morgen is er plaatselijk mist. In Zeeland kan die dan ook dicht zijn. In het zuidwesten geldt sowieso code geel daarvoor. In het zuiden breekt dan later deze morgen de zon door, terwijl het midden en het noorden wat meer bewolking gaan houden vandaag. Vanmiddag wordt het zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand hebben zeker 4 agenten gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester is geschokt over het geweld. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen waren het huis binnengedrongen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En in de Groningse Eemshaven dreigde gisteravond een schip te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. Duikers wisten het lek te dichten, waarna de bemanning weer terug aan boord kon.
12: Oké, dan dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Mandy is in Den Haag. Mandy, goedemorgen.
14: Hey Lars, goedemorgen. Het wordt snel drukker onderweg. Nou ja, jij zei het al, in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist en dat kan ook onderweg voor hinder zorgen. Verder zijn er een paar files die nu opvallen, zoals de A15 Rotterdam richting Europoort. Het rijdt langzaam bij de Zuurhofbrug en de vertraging is hier ongeveer 15 minuten. 2 rijstroken zijn hier dicht. Het rijdt daardoor ook langzaam op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met die N15 is de vertraging bijna 40 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, een stuk oostelijker, daar rijdt het langzaam bij Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer file hier, dat kost je 15 minuten. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht file bij afrit Kerkdriel. Hier is de vertraging bijna 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister ook wat snelheidscontroles. Onder andere op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Hier wordt geflitst bij hectometerpaal 5,9. Op de A6 van Lelystad naar Muiden bij 62,1. De A4 Amsterdam naar Den Haag, daar wordt op verschillende punten geflitst. Onder andere bij hectometerpaal 4,1 en ook bij 8,5.
12: Mandy, dankjewel en tot zometeen weer.
14: Tot zo weer.
12: Draaien wij zo meteen het nieuwste liedje van Kevin Pardé. Dat heet Appelsap en het is alweer bijna tijd voor Tini.

0: Frank van Etten. En je wilde alleen maar Prada. Daarvoor de nieuwe Kevin Paré. Dat liedje heet Appelsap en ga je vast nog wel vaker horen.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: Ja, het is bijna kort voor zeven en zometeen is het dus alweer tijd voor Tini. En als de Tini van de receptie weer een liedje voor ons zal gaan lallen. Nou ja, de vraag om dan eventjes de oren goed te spitsen. Gaan we straks doen. Eerst nog eventjes door in de app van Radio NL, waar volop gereageerd wordt op zowel de boerinnenkalender als dus inderdaad de maatregelen die gisteren min of meer zijn aangekondigd. De ideeën die zijn gedeeld, laten we het zo zeggen, vanuit het kabinet, om telefoons daadwerkelijk te verbieden op middelbare scholen vanaf januari volgend jaar. Dat is al gaande op veel scholen, maar dat is dan hun eigen initiatief. En nou wil dus vanuit het kabinet dat dat opgelegd wordt. Thuis of in de kluis, dat is de nieuwe regel. Op veel plekken is het al aanwezig. Dan hebben we het over een flink percentage. Namelijk ruim 57% van de scholen dat al zo'n regel hanteert. Dat moet dus meer gaan worden. Nou, daar wordt dus op gereageerd in de app van Radio NL. Onder andere door Brenda. Brenda die woont in Geffen. Die zegt goedemorgen. Ja, onze jongste die zit ook nog op de middelbare school. Die heeft inderdaad al een thuis of in de kluis. Maar als ik haar mag geloven werkt het helemaal niet. Want de leraren die willen er dan weer niks van zeggen. Ja. Dat is dan toch een dingetje. En al helemaal als het zo meteen echt van hoge rand opgelegd wordt. Ja, wat moet je dan? Dan ben je een soort politieagent aan het spelen de hele dag als leraar zijnde.
2: Goedemorgen, Lars. We zijn er weer bij voor de dinsdag. Even een ritje Hilde, Magnesse, Ter Apel. Ter Apel ook maar weer een beetje voorzien van de nodige boodschapjes. Jan Willem, door rustig aan op die Uco van je en Rititi.
0: En een mooie dag, Patrick. Martin meldt zich eventjes. Goedemorgen allemaal. Mooi dagje gewend. En ook een appie van Arvid. Goedemorgen.
3: Larsie, goedemorgen, kerel. Larsie. Gisteren examen met mijn vriendin en wij getekend bij de notaris.
0: Nou.
3: Voor een stukje grond, waar we dus nu eindelijk op naam hebben staan.
0: Ja.
3: En dan kunnen we binnen nu in enkele weken gewoon starten met de boven onze één woning.
0: Ja, feliciteer.
3: Die heeft er veel zin aan.
0: Ja, tuurlijk.
3: Eindelijk beginnen aan ons mooie paleisje. En ja, Lassie, ik heb ook nog een hele mooie LP gekocht van After Five. En misschien zegt u wel niks, maar daar staat een plaat op. Die heet Muzikanten Altijd Lol. Nou, ik weet zeker, die is nog nooit gedraaid op Radio NL.
0: Daar is al een reden voor zijn.
3: Ja, jongen, dat is een plaat, jongen. Echt, die is geweldig. Dus echt ongekend. Ik hoop dat je hem kunt vinden en dat je hem in wil knallen. Ik hoor het vanzelf, hè. De Kills maakt er helemaal een mooie dag van. Ik zeg ciao de Marco en doekeloekie.
0: Zo dan, mooie dag, Garvit, ja. After 5 muzikanten, nog wel. Ik ga even kijken of ik het kan vinden in de grochten van het systeem, zeg maar. En daar zullen we zelfs de digitale stof vanaf moeten blazen, willen we dat ten gehore brengen. Eerst is het tijd voor wat anders. Het is namelijk 7:15. En dat betekent dat het tijd is voor Tini. Onze Tini van de receptie die weer een liedje zal gaan lallen. Ja, la. Ja, la, la, la, la, la, la. Nou dan. Het douchegordijn dat zal gaan sluiten, dan gaat de kraan stromen. En dan is het aan jou om er een liedje in te herkennen. Happy daarvan mag je doorsturen in de app van Radio NL. We zoeken de titel van de plaat. Dat is voldoende. Kijk eens, Tini heeft er zin in vandaag volgens mij. Oh, loopje zuiver.

opgave van onze Tini van de receptie. De titel van de plaat. Daar zijn we naar op zoek en mag je doorsturen via de app van Radio NL. Denk je het te weten? Of wil je gewoon even een wilde gok wagen op de dinsdagmorgen? Dan is dat allemaal mogelijk.

0: Ashley Bronkhorst en zijn Amalia. We hebben Tini van de receptie horen lallen deze morgen. Aan jou de vraag, welk liedje zingt ze ook alweer? De titel van de plaat mocht je doorsturen via de app van Radio NL. Ja, la, la, la, ja. Wat is het ook alweer? No, la, la, la, la. Lekker makkelijke tekst altijd natuurlijk, hè. Aan de telefoon, Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Dinsdag 6 oktober vandaag. Wat staat er op de agenda, Robin?
1: Ik ben weer onderweg naar het mooie Twente om de grasvelden weer netjes te maaien.
0: Kijk eens aan. Is het trouwens Robin of Robin? Want het is 1B, maar vaak wordt er dan Robin gezegd.
1: Ja, klopt. Dit is Robin.
0: Gewoon Robin. Maar hoezo staat er dan 1B?
1: Ja. Ja, dan moet ik mijn moeder even bellen.
0: Ja, nou ja, goed, hè. Ik wil toch ook wel voor je bellen natuurlijk, daar niet van. Nee, mooi. Hey, Robin, we hebben onze Tini van de receptie natuurlijk horen lallen. Was hij lastig vandaag?
1: Nee, hij was vandaag wel makkelijk. Gisteren was hij moeilijker.
0: Ja, nou ja, goed. Je hebt er wel wat langer wat moeite mee, heb ik het idee, Robin.
1: Ja, vorige week was ik een beetje afwezig, want ik had alles fout.
0: Nou ja, je was niet letterlijk afwezig, alleen je had inderdaad gewoon 5 van de 5 fout, zeg maar. Dat zijn we ook niet van je gewend.
1: Ja. Nee, en nu heb ik 2 van de 5 fout, dus we gaan voor de 5 van de 5, hè.
0: Ja, wat is het ook alweer? Want ja, we kunnen natuurlijk wel eindeloos lala, we kunnen wel eindeloos lallen, maar ja, daar wordt iemand die het niet weet niet wijzer van natuurlijk. Vraag aan jou, welk liedje zoeken wij deze morgen?
1: Arnie, hou je even mijn tassie vast?
0: Hou jij mijn tassie? Ja, natuurlijk, dat is Arnie. Nou ja, hou jij mijn tassie even vast?
2: Want die gozer wil met mijn tas.
0: Kan je een beetje dansen, Robin?
1: Ja, als ik een biertje op heb, best.
0: Ja,
1: dat denk ik dat ik kan dansen.
0: Je kan net zo goed dansen dat je kan zingen.
1: Ja.
0: Nou, hey, hebben we dat gemeden in elk geval. Robin, stuur nog even het telefoonnummer van je moeder. Ga ik nog even vragen waarom er maar 1B in je naam zit. En dan gaan we in de tussentijd Miggy met Arnie even draaien.
1: Doei, Deadlass!

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal. De bouwverslimmers.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
8: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
12: Dat is Nia van Jumbo.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als dan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al één in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin wel een beetje eng, maar wel de toekomst. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand, zegt de burgemeester. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. En een afgemeerd schip in de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. De bemanning was al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten vervolgens het lek te dichten. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog. Bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
21: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Ampa Kunststofkozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
21: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
15: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
25: Oh, wat doe je elke keer met mij?
24: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
26: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer voor minder. Simpel.
28: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
30: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
31: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
32: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
33: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
34: Hele goedemorgen, een paar minuten over zeven bij de ANWB deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
35: Helaas, goedemorgen. Het wordt steeds drukker onderweg. Het is nu vooral aansluiten in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. En er zijn ook wat bijzonderheden. Zoals op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd tussen een auto en een ree. Inmiddels is de weg weer vrij. Ja, een aangereden ree, heel droevig. Voorbij Beetsterzwaag is de weg weer vrij. Wel is de vertraging nog 15 minuten. Ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velzen. Hier is de linkerrijstrook dicht. Dat kost je 15 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda ook al een ongeluk bij Rotterdam-Noord. Twee rijstroken zijn hier dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En ook de Zuurhofbrug zorgt vanmorgen weer voor oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. De vertraging bij die brug is 20 minuten. En dit zorgt ook voor veel oponthoud op de omliggende N-wegen. Zoals de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Daar is de vertraging vanaf Brielen ruim een uur. Verder meldt Flitsmeister ook wat snelheidscontroles. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag. Daar staan ze bij hectometerpaal 4,1. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar wordt geflitst bij 62,3. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 8,7. En tenslotte nog een gemelde flitster op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is het oppassen bij 212,9.
34: Dankjewel, Mandy.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
36: Naast Van Dijk!
34: Met zometeen het officiële keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En muziek van John Spencer is onderweg.
0: Dit is de muziek van Radio.

0: Spencer en Kom Dans de Hele Nacht met mij. Het is 13 over 7. Goedemorgen. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. Twee toppetjes die we tegenover elkaar zetten. Eerst eventjes kijken naar het nieuws van deze dinsdag 6 oktober. Het Nobelprijscomité maakt de winnaar of winnaars van de Nobelprijs voor de Natuurkunde bekend. Vorig jaar ging die naar een Brit, een Amerikaan en een Fransman voor hun onderzoek op het gebied van, komt die, kwantummechanica. Ja, wie gaat er vandaag mee vandoor? Dat is natuurlijk de grote vraag en dat gaan we later deze dinsdag wel horen. Ander nieuws dan: de Eerste Kamer debatteert vandaag over de rijksbegroting voor volgend jaar. Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet de Senaat gaan overhalen om voor de begrotingen van de ministeries en het belastingplan te gaan stemmen. Ook dat is iets dat we nauwlettend in de gaten zullen gaan houden vandaag. Nou ja, waar houdt de Tweede Kamer zich dan mee bezig? Vandaag gaan ze stemmen over een aanvulling op een wetsvoorstel om websites met seksadvertenties tot strengere controles te verplichten. Denk je, is dat nou nodig? Ja. De platforms moeten namelijk de identiteit en de leeftijd gaan controleren van mensen die via hun site seksuele diensten aanbieden. En daarmee moet dus voorkomen worden dat minderjarigen via lokale websites in advertenties terechtkomen. Want dat gebeurt volgens het Centrum Kinderhandel Mensenhandel namelijk nog altijd. Ander nieuws voor deze dinsdag, de 6e van oktober. In Frankrijk hebben scholieren en studentenorganisaties opnieuw opgeroepen om de straat op te gaan. Tegen het lerarentekort en achterstallig onderhoud te gaan protesteren. Mogelijk wordt dit het grootste protest sinds het begin van de protesten van vorige week. Ze houden zich er maar al te druk mee. Protesteren dus tegen een lerarentekort, maar maken het nou ook niet echt aantrekkelijk om als iemand de studieleraar te gaan doen. Dus nou, misschien moet dat ook even bekeken worden, maar dat is in Frankrijk natuurlijk, hebben we weinig mee van doen. Gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze ochtend, ja, dat is voor een toppertje van de Agena's.
1: Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina.
0: Kleine signorina, zetten we vandaag op keuze A.
1: Om bij jou te zijn.
0: En een beetje is voor Josje met Zilveren Vogel.
2: Zilveren vogel, zo hoog in de lucht. Breng mijn geliefde toch gauw.
0: Aan jou de vraag, welke van de twee mag het worden? Keuze A voor de Agena's en keuze B voor Josje. Zometeen gaan we alle stemmen bij elkaar optellen. Kijken welke er als winnaar uit...

Keuze A deze morgen voor de Agenas Kleine Signorina. En een B voor Josje met Zilveren Vogel op de dinsdagmorgen. Met deze morgen plaatselijk wat mist. In Zeeland kan die dan ook dicht zijn. Daar geldt code geel deze morgen. In het zuiden breekt dan zometeen de zon door. Terwijl het midden en het noorden van het land wat meer bewolking houden. Het wordt vandaag zo'n 19 graden in het noorden tot zo'n 23 in het zuiden. Het is Radio NL op de dinsdagmorgen met nu Hans de Boy. Dit

Partner, eenzaam, alleen en verloren. Wij zijn bezig met het keuzemoment van de dinsdagmorgen. Aan jou de vraag om een appie te sturen met daarin je muzikale voorkeur. De letter A of de letter B is welkom via de app van Radio NL. Eén van beide, niet allebei. Ik zie dat er een paar zijn die dat alsnog gewoon proberen. Hè. Draai ze alle twee eventjes, maar ja, dat is niet hoe het keuzemoment werkt. Ik snap dat de keuze lastig is voor vandaag, want het is ook een strijd tussen twee toppetjes waar je u tegen zegt. Keuze A is voor de Agena's en kleine signorina. Keuze B is voor Josje met haar zilveren vogel. Welke van de twee wil je graag horen met een minuut ongeveer? Dan gaan we daadwerkelijk de stemmen bij elkaar optellen. Dus mocht je nog niks achtergelaten hebben, dan is dit je moment. Laten we de twee liedjes nog één keer heel kort horen. Keuze A dus voor deze. Schenk me

0: plaatje voor kleine signorina en een beetje voor de zilveren vogel. Wij gaan door de app van Radio NL heen kijken welke van de twee het daadwerkelijk mag gaan worden. Vandaag, daar gaan we. Een appie vanuit Dalfsen van Luc. Goedemorgen, voor mijn keuze A vandaag. Bent uit Enschede, goedemorgen.
1: Een Aantje vandaag.
0: Staat genoteerd. Aantje ook voor Mitchell vanuit Badmen. B voor Kopen, ja, het grote broek. Pieter uit Slootdorp, B voor mij. Richard uit Spijkenisse, die gaat voor keuze A. Een A voor Jarik uit Westerlee. Danielle uit Elshout, voor mij een Aantje. Een Aantje voor Eddy uit Weggelderzanden. Een Aantje voor Jelmar vanuit Oldenkerk. Een B voor Gea uit Oldenmarkt. Matthijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Doe maar keuze B. Houdoe.
0: Houdoe. Markie, ook goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, Aantje hoor. Groetjes.
0: Aantje ook voor Remco vanuit Donkerbroek. Angela uit Beverwijk, die gaat voor keuze A. Een A voor Bevers uit Bakel. Keuze A voor Manon uit Bergrijk. Een B voor Jan Jella uit Zuidlaren. Steven uit Puttershoek. Doe mij keuze A. De Agena's en Kleine Signorina. Een beetje voor Michel uit Raamsdonksveer. Die gaat wel voor de zilveren vogel van Josje. Volgens mij zijn we er al bijna uit. Nog eventjes naar Robin. Hé, hey, daar is hij.
4: Lesje, nogmaals, ja. Goedemorgen. Voor mij vandaag keuze B.
0: Keuze B, ja, is goed. Grat, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Doe maar keuze AAA.
0: Ah, ja. Dan is het nog een beetje voor Ellie uit Weidewormer. Het laatste is voor Henk vanuit Volendam. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Lars. Ah, lekker hoor, twee oudjes. Doe voor mij maar een beetje.
0: Ja, dat is en dus net niet geworden, Henk. Hè? Het is keuze A geworden in het keuzemoment van vandaag. En die is voor kleine signorina van de Agena's. Schenk.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar, denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: Nu 111 Vietenolie tankstations.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Zo, klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
13: Mag wat kosten zeker?
12: €15 per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik heb het je wel even.
13: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
17: Dit is Radio NL. Altijd aan.
18: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
19: Radio NL.
20: Weerbericht.
21: Vanmorgen is er mist aanwezig, maar dat trekt natuurlijk wel weer weg. Daarvoor gaat code geel in het zuidwesten en in de provincie Friesland. Is het al zometeen weggetrokken, zien we in het zuiden zon. In het midden en het noorden van het land is het dan nog wat bewolkt vandaag. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Ook morgen begint plaatselijk mistig. Als we de voorspellingen mogen geloven. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
1: Politieke partijen gebruiken geregeld illegale volgcookies. Volgens Vrij Nederland gebeurt dat op zeker 40 websites. Persoonlijke gegevens van mensen komen via die cookies in handen van bijvoorbeeld Google of YouTube. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Dat moet helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen, meldt het AD. Sinds vorig jaar rijdt er al een zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar het vliegveld. En begin volgende maand wordt in Amsterdam weer een massademonstratie gehouden tegen het beleid van Israël. 13 organisaties willen met het Rode Lijn-protest laten zien dat de Nederlandse regering zich anders tegen Israël moet opstellen.
21: Oké, dan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Mandy bij de ANWB. Goedemorgen.
20: Hey Loos, goedemorgen. Het is druk onderweg met ruim 530 kilometer file. Het rijdt vooral erg langzaam in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. En onder andere ongelukken veroorzaken daar veel oponthoud. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam stond een kapotte auto bij Sliedrecht. Inmiddels is die weer netjes opgeruimd. Wel is de vertraging nog 50 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem ging het mis bij Westervoort. Door een ongeluk is de rechte rijstrook hier dicht en dat kost je ruim 20 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de linker rijstrook dicht bij knooppunt Velzen. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De vertraging is hier 20 minuten. En de A27 van Almere naar Gorkum, die is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Lunette. Nog 10 minuten vertraging hier. Verder zie ik nu net een ongeluk gebeuren op de N33 van Veendam naar Eemshaven. Of althans, die heb ik natuurlijk zelf niet zien gebeuren, maar die verschijnt hier op mijn scherm.
21: Ik wist dat de verkeerstoren hoog was, zeg maar dat je het overzicht op daar had, dat vond ik wel heel bijzonder.
20: Ja, zo hoog rijken we niet helaas. Maar goed, wel een ongeluk daar dus op die N33 bij de aansluiting met de A7. De rechterrijstrook is dicht en de teller staat nu al op ruim een half uur vertraging. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij hectometerpaal 213,3. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij 4,0. De A27 Almere-Utrecht bij 108,0. En ook op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam wordt geflitst. Daar staan ze bij 35,1.
21: Dankjewel Mandy. En nu gaan we de verrekijker weer pakken natuurlijk.
19: Radio NL.
22: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters. De

0: Jan Wolters en de Hollandse Nieuwe van deze week, Ik Wil Jou. Maakt het 7:50.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met een nieuwe ronde van het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen uiteraard in de vertrouwde mok. Aan jou zometeen om een liedje te verzinnen met de categorie die eraf komt rollen. Wat zijn dan de mogelijkheden, hoor ik je denken? Neem eens even gauw met je door. Dobbelen wij zometeen nummer 1, dan zoeken wij een liedje dat gaat over vroeger. 2 is een aparte categorie, een liedje waar verkoeling bij nodig is. Het gaat over iets waar verkoeling bij nodig is. 3 is categorie vakantie. 4 is activiteiten die niet naast het zwembad mogen. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we nog steeds naar liedjes waarvan de titel begint met de letter M. Oeps. Wij gaan kijken wat het wordt en daarna dan is het aan jou. Sorry, ik heb de dobbelsteen laten vallen. Hij zit hier. Oh, ik sta erop ook. Het is 6 geworden. Nou, nou. Mocht ook wel na 4 weken. We zijn op zoek naar liedjes met...

0: Oh, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Hé, Larske. Goedemorgen.
2: Haha, goedemorgen, Lars.
3: Altijd aan.
4: De ochtend van Radio NL.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
4: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: De

0: Deze had ook gewoon perfect in het dobbelspel van vandaag gekund. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Quincy en morgen weer een dag. We zoeken namelijk liedjes waarvan de titel begint met de letter M. De M van, nou ja, bijvoorbeeld morgen weer een dag. Mocht je nog een leuke suggestie hebben, laat hem dan zeker even achter bij ons in de app. Eens even kijken naar andere liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dacht je bijvoorbeeld van... Ja. Ja, we zwemmen in die bubbels. Oh, weet dat nou, hè? Robert en Donnie. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL, waarvan de titel begint met de M. De M van...
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de brenner vast.
0: Maar natuurlijk...
1: Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas.
0: Dan is het Luca Dalfsen, die gaat voor Niels Korsuizen met Mardi Lou.

0: Mocht je nog een leuke suggestie hebben voor het dobbelspel van vandaag. Zolang de titel begint met de letter M, dan is het welkom. Eens even gauw horen bij John. John die woont in Baarle-Nassau. Ja, zeker. Is dat grensplaatsje en zo? Eens even horen wat hier graag wil horen, want dat zou ik niet direct bedenken bij Baarle-Nassau, als ik heel eerlijk ben. John, goedemorgen. Ja, hallo John, hoort u mij? John?
1: Ja, maar John.
0: Ja, dat weten we. John, ja, hebben we een verbinding?
1: Ja, zeker.
0: Wat doen die dames op de achtergrond luidruchtig, John?
1: Ja, die hebben honger.
0: Nou ja, dat zal inderdaad wel. Het is ook voedertijd, hè?
1: Ja, zeker.
0: John, vanuit Baarle-Nassau. Nou ja, goed, ik hoef niet te vragen wat voor weddetje je doet als ik dit op de achtergrond hoor. Maar wat voor liedje wil je graag horen voor het dobbelspel van vandaag?
1: Mooi man, van Mannenkoor Karrenspoor.
0: Nou, dan zal ik je verder niet langer aan het lijntje houden, want ze moeten vreten natuurlijk.
1: Ja, komt goed.
0: Dag John.
1: Yo, hoi.
0: Wat een

0: liedjes om elkaar voor luisteraar John die bedacht. Dit in het dobbelspel van vandaag. Een liedje waarvan de titel begint met de letter M. En ook de artiest had hij nog even goed, hè? Mannenkoor Karrespoor en Mooi Man bij Radio NL.
1: Hey, kappen nou hoor.
0: Oh ja, goed. Laten we er nog niet helemaal mee opbouwen. Hebben we er nog eentje te doen voor het dobbelspel van vandaag. En die suggestie komt van Erik uit Lutjebroek. Maak me nou niet gek. Ik ga niet mee.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: We gaan hier links. We gaan hier rechts.
2: Klopt! We gaan naar tentfeesten.nl. Het platform voor feestgangers, organisaties en artiesten. Alle tent- en dorpsfeesten onder één dak. Check tentfeesten.nl.
3: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
4: Tentfeesten.nl levert ook feestfotografen, een gratis online ticketshop en supersnelle mobiele pinterminals. Check tentfeesten.nl.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Wil je rijden als een baas zonder zorgen?

0: BV. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
1: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTM Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meeste illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam Novib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. En het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er komen 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
11: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
10: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
12: De jackpot van Eurojackpot.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
4: Goedemorgen, het is iets over 8 bij de ANWB vandaag. Mandy, goedemorgen.
5: Hey Lars, goedemorgen. Het is druk onderweg. Ruim 850 kilometer file. Er zijn ook opvallend veel ongelukken gebeurd vanmorgen. Op de A10 bij Amsterdam, de ring oost richting Utrecht onder andere. Daar ging het mis bij afrit Watergraafsmeer. Door bergingswerkzaamheden is hier nog maar één rijstrook open. En dat duurt waarschijnlijk nog tot 8:30. De vertraging is ruim 20 minuten. Je kunt ook omrijden via de Ring West. Het rijdt door dit ongeluk ook langzaam op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer nu 40 minuten vertraging. Omrijden kan via de A9 en de A2. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Tijnje een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je een kwartier. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is bij Gelderop de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. Vanaf Liesel 45 minuten vertraging. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht rijdt het langzaam door een kapotte vangrail. Bij Roosteren is de rechterrijstrook dicht uit voorzorgsmaatregelen. En de vertraging is hier bijna 20 minuten. Ook meldt Flitsmeister wat snelheidscontroles. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 35,1. De A7 Heerenveen-Groningen bij 152,4. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen bij 94,5. En ook op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn wordt geflitst bij 212,9.
4: Mandy, dankjewel en tot zometeen weer.
5: Tot zo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Naast van Dijk. Met zometeen jouw kans op een nieuwe kalender. En voor de kids op de achterbank, Roxy Dekker zo.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, Roxy Dekker en haar wauw zojuist bij Radio NL. 12 minuten over 8. Een hele goede morgen op deze dinsdag 6 oktober vandaag. Even een blik op het nieuws van deze dinsdag. Voordat wij dan daadwerkelijk naar de boeren dan op boerinnen kalenders gaan. Want die gaan we zo meteen uiteraard weer weggeven. Dat straks, nieuws van deze dinsdag dus. Het gaat over wol, want er gaat namelijk enorm veel wol naar de prullenbak. Wat is nou het verhaal? Tienduizenden kilo's wol zien wij als afval, dat gooien wij dus weg. Terwijl er juist ook weer heel veel wol van het buitenland naar Nederland wordt gehaald. Terwijl ons eigen wol eigenlijk ook wel goed genoeg is, dat lezen we bij NH op deze morgen. In Noord-Holland is dus Marijke, Marijke heet ze. Marijke heeft dus heel wat schapen en heel wat wol. Of ja, nou ja, goed, ook heel wat afvalwol, zoals dat dan heet.
1: Maar dit zijn alle slechte delen, dus van de kont, van de buik.
0: En dat kunnen we dus niet gebruiken, hè? Dat zeggen ze dan. Terwijl we in Nederland waarschijnlijk gewoon vergeten zijn hoe het nou precies werkt. Nou, het volgende initiatief, er gaat vandaag 30 kilo wol de afsluitdijk over van Noord-Holland naar Friesland. En daar wordt onder andere een sjaaltje van gemaakt. Hè? Het is dan misschien nog een klein beetje symbolisch, maar het is de bedoeling dat dit dan weer groter wordt en we niet zoveel wol gaan importeren op het moment dat het gewoon in eigen land te krijgen is. Ander nieuws voor deze dinsdag 6 oktober. Het gaat over het lek in het zeeschip in de Eemshaven dat gedicht is. Gisteravond kreeg de 73 meter lange Nautilus, zoals het schip heet in de Eemshaven, te maken met een lekkage in de machinekamer. En dan was er wat gebeurd als dat ding op de bodem kwam te liggen. Duikers hebben de lekkage gedicht. En het schip maakt, zoals dat dan heet, geen water meer. De bemanning was al van boord bij het dichten van het lek. Ja, en het is deze week de week van de veiligheid, met extra aandacht voor agressie op het werk. De landelijke campagne richt zich dit jaar extra op het voorkomen en het melden van agressie en geweld tegen ondernemers en medewerkers. Week van de veiligheid, dat komt ook vanuit MKB Nederland. Die houden ze er ook mee bezig. Weer van vandaag, het is nog wat mistig. In het land Zuidwesten geldt code geel, maar ook in Friesland geldt code geel. Is die mist zometeen weggetrokken, dan maakt het in het zuiden plaats voor een klein beetje zon. En daar is het dan ook eigenlijk mee gezegd, want voor de rest van het land is het wat bewolkt vandaag. Het wordt 19 tot 23 graden.

En dan proberen we hier ook vaak een liedje te vinden wat past bij het nieuws van vandaag. En nou ja, goed. Hè? Nou ken ik toevallig wel een liedje van de Dikke L-band. Dat gaat over schapen. Maar ik weet niet of dat helemaal in dank wordt afgenomen. Dus dan slaan we eventjes over. Hè? Dan draaien we even Rutger van Barneveld met zijn zwoele

van den Boer met zijn nieuwste. En dat heet het liefst de hele nacht. Het is 8:50. Goedemorgen. Het is weer het moment dat we ons even...

een kalender dat we weggeven. Mocht je het gemist hebben, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar dan hebben we wat leuks voor je in petto. We geven deze week namelijk in het programma een boeren dan wel boerinnenkalender weg. Nou ja, goed. Je kunt de creativiteit even de vrije loop laten gaan. En dan heb je ongeveer wel een beeld wat er in zo'n kalender wordt afgebeeld per maand. We hebben er ook eentje hier in de studio staan. Die staat op de achtergrond. Dus mocht je even met een schuin oog meekijken op radio.nl.tv, doe ik even een stapje opzij, zeg maar. Dan heb je al een sneak peekie, zeg maar, van wat er allemaal in de kalender staat. En dat kan dus van jou zijn. Als je denkt van ja joh, dit wil ik ook wel eventjes weet ik wel, in mijn schuur. Of misschien hang je hem boven het bed. Dat kan. Het is allemaal aan jou. Dan mag je even een appje sturen via de app van Radio.nl. Met daarin het woord kalender. Dat is voldoende. Bellen we je terug. Dan mag je de keuze maken of je een boeren- of een boerinnenkalender wil hebben. Dus dat via onze app. Dan is dat voldoende. Draaien wij even de ring van Wimmy Bauma.

Maar als ik zeg maar in het weekend eventjes in een avondje niks te doen heb, dan kan het zo zijn dat de televisie aangaat. Niet om een filmpje te kijken, maar dan kijk ik er live. Dan kijk ik live dingen terug. Hè, de toppers bijvoorbeeld, die staan ook gewoon de toppers in concert. Staat gewoon op YouTube. Kijk ik dan. Vind ik leuk. Vind ik een beetje gezellig. Mochten er mensen over de vloer zijn, dan zet ik dat op als achtergrondmuziek of zo. Ik weet niet waarom, maar dat het dan live is, ja, dat heeft wel gewoon wat extra's, denk ik. Weet ik niet eigenlijk. En ik dacht, ja, weet je wat, dat live muziek, dat kunnen we natuurlijk ook gewoon hier in het ochtendprogramma wel een paar keer draaien. Dat deden we voorheen ook wel, maar het is al even geleden dat we dat gedaan hebben. Dus ik dacht, mooi, hè? Dan is dit bij uitstek het moment daarvoor. En dan denk je misschien, nou, pak je dan Marco Borsato erbij als je dit hoort. Maar dat is het niet. Daar is de herkenning al. Dat dacht ik. De live uitvoering van Verliefd Zijn. Guus Meeuwis nu bij Radio NL.

Wimmy Bauma en de ring die jij draagt. We zitten nog volop in de kalenders. Die geven we gewoon weg deze morgen. Noemen we nou een programma trouwens hoor. Maar je mag nog steeds een bericht sturen met daarin het woord kalender. Gaan we dat zo meteen even regelen. En iemand verblijden met de 12 maanden versie natuurlijk. Is het bijna 8:30. En gaan we even wat doen wat we in het verleden wel vaker hebben gedaan. Ik weet niet hoe het met jou zit trouwens.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.
5: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier.

0: kwaliteit voor een eerlijke prijs.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: Nou, 15 euro per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik app het je wel even.
4: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
9: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
8: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
9: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
10: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: Op zich wel een prima dag. Ja, je zou het niet denken als je in de mist rijdt. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel vanwege de mist. Maar als dat dan zometeen vertrokken is, dan hebben we in het zuiden wat zon. Het wordt vanmiddag zo'n 19 graden aan de kust tot zo'n 23 in het zuiden van het land. Ook morgen begint plaatselijk mistig. Goed. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het verborgen deel van internet zijn naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop. Het gaat om kant-en-klare pakketten waarmee de vrouwen kunnen worden afgeperst, meldt onder meer RTL Nieuws. Moskou had vannacht te maken met een uitzonderlijk grote droneaanval vanuit Oekraïne. Dat vuurde er 650 af en daarmee was het de op één na grootste aanval in 2 jaar. Ondanks dat veel drones werden neergehaald, zou er zeker 1 dode zijn. En de ANWB en Consumentenbond hebben kinderautostoeltjes getest en 2 kwamen er slecht vanaf. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens de botsproef ging een gordelsluiting open en schoof een steunpoot in.
20: Dat is inderdaad ook niet best. Nou weet ik, Mandy, jij bent natuurlijk net mama geworden. Dit zijn proeven dat neem je ten harte. Daar ga je toch mee bezig, lijkt mij.
18: Ja, zeker weten. Nou, sterker nog, ik kreeg dat bericht net in mijn mailbox. En nou lees ik altijd alle persberichten van de ANWB. Maar bij deze gingen mijn nekharen wel even overeind. En dacht ik, oeh, het zal toch niet mijn maxicosi zijn die slecht uit de test is gekomen.
20: Maar is dat zo?
18: Nee, gelukkig niet.
20: Ach, gelukkig.
18: Gelukkig.
20: Ja. Andere zaken dan. De vertragingen. Hoe is het op de weg?
18: Nou, ik heb er flink wat te melden, want het is druk. We hebben vandaag de 870 kilometer aangeteld. En dat is meer dan gebruikelijk op de dinsdagmorgen. Op dit moment zijn we inmiddels over die piek van de spits heen, gelukkig. Het gaat langzaam aan teruglopen, maar we zitten nog steeds op dik 800 kilometer. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd en het verkeer heeft te maken met dichte mist. En dan vooral in het zuidwesten van het land en in Friesland. Erg vervelend daar. Op de A10, de Ring Oost richting Utrecht, is vanmorgen een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer. Door bergingswerkzaamheden is het oponthoud hier nog 15 minuten. Maar vooral op de A1 rijdt het langzaam door het ongeluk, van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer is het oponthoud ruim 50 minuten. Omrijden kan via de A9 en de A2. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen, 20 minuten vertraging bij Tijnje door een kapotte vrachtauto. De A32 van Meppel naar Heerenveen, daar wordt al een tijdje aan de weg gewerkt bij Heerenveen-Zuid. Hier is het oponthoud nu 20 minuten. En ook staat er nog een erg lange file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Sliedrecht-West ruim een uur vertraging. Verder meldt Flitsmeister ook nog wat snelheidscontroles. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld bij hectometerpaal 81,3. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij 47,3. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn bij 18,9. En A27 Almere richting Utrecht bij 108,0.
20: Dankjewel Mandy en tot de volgende keer.
18: Tot de volgende.

boeren dan wel boerinnenkalender. Ja, zeker. Dat geven we weg hier in het ochtendprogramma. Je hoeft er weinig voor te doen. Even een appie deze kant op met kalender. Dan kan die van jou zijn. Draaien wij in de tussentijd muziek van Teach-In. Ding.

0: klok die tikt maar door. Daarvoor Teach-in, dingedong in de Nederlandstalige versie wel te verstaan natuurlijk. Logisch ook dat we die erbij pakken. Het is bijna 8:15 en deze week geven we kalenders weg. Ja. Het zijn de boeren en de boerinnenkalenders die deze week als warme broodjes over de toonbank gaan. En het is nog niet zo dat de een meer in trek is dan de ander. Hè? Dat had ik dan toch wel een klein beetje verwacht. Dat dan, laten we dress the elephant in the room, zouden ze in het Engels zeggen. Maar noem het maar eventjes. Ik had toch verwacht dat de boerinnenkalender meer in trek zou zijn geweest. Maar niks blijkt minder waard te zijn naar dag nummer 1. Toch even kijken hoe dat dan vandaag zit, bij wie we uitkomen, waar die komt te hangen. Hè? Dat willen we natuurlijk allemaal tot in detail weten. Ja. Hallo!
1: Hey, Daan.
0: Hey, Daan, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat denk jij? Wat heb ik nu in één keer voor een rare orkest aan de telefoon?
1: Nee. Toch gezellig?
0: Je hebt wel eens raardere telefoontjes gehad.
1: Nou, jawel.
0: Jawel. Ja, word je vaak gebeld ook van die elektricien, of niet de elektricien zelf, maar van die energiepartijen die dan bellen van, joh, ik heb nu een aanbieding voor je?
1: Nee, niet vaak, nee.
0: Nee, nou, ik heb dat dus ook niet. Ik hoor altijd iedereen zeggen van, ja, ik word wel 1 of 2 keer gebeld per week, maar nog nooit gehad.
1: Nee.
0: Ja, en als er wel gebeld wordt, dan zou dat gesprek kort zijn, hoor, Daan, want dan, ik hang gewoon direct op. Zou je ook doen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik zit toch vast aan een contract, hè? Daar kan ik niet onderuit. Hey, maar daar bellen we helemaal niet voor, Daan. Ook niet om je een voor een pakket aan te smeren. Maar we hebben het deze week over de kalenders. De boerenkalenders, de boerinnenkalenders. Hè? Ik denk, mooi, ja, dat past wel bij mij, hè?
1: Ja, dat past zeker bij mij.
0: Ja, zeker. En als we jou zo'n pakket opsturen, Daan, waar komt hij dan te hangen?
1: Bij ons in de werkbus.
0: Bij ons in de werkbus. Heb je het busje vol elke morgen ook?
1: Sorry?
0: Of je de bus vol hebt elke morgen?
1: Ja. Ja, dat is onze eigen bus. Dus,
0: oh ja, en jij bent de chauffeur?
1: Dat is van de zaak. Ja, met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën, ja. Eerlijk, zullen we alles delen, hè?
1: Ja.
0: Dat dacht ik. Welke maand ben je jarig, Daan? Ga ik toch even gauw voor je kijken, natuurlijk. Want ik heb zo'n vermoeden welke kalender jij wil.
1: Mei.
0: Mei? Jij bent jarig in mei?
1: Ja, nee.
0: Wacht even, ik zit nu in augustus namelijk, dus dan moet ik even voor terug. Augustus, september, dat is de verkeerde kant op. Ik zit nu in mei. Oh, dan heb je heel wat schaapjes erbij.
1: Ja, heel wat schaap.
0: Ja, nou ja, goed, ik wil niet te veel prijs geven natuurlijk, hè, want je moet er zelf achter gaan komen. Maar we sturen de kalender op, Daan, dat komt goed.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Kijk eens, Daan, gefeliciteerd en een mooie dinsdag.
1: Dankjewel, heel hetzelfde.
0: Nou, dan boerinnenkalender staat voor vandaag met 1-0 voor, hè? Maken we er een beetje een strijd van welke de deur uitgaat. De maand mei voor Daan. Later vandaag bij Teken in het programma Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen. Hoor je de oproep? Dan mag je een appje sturen deze kant op met daarin het woord kalender.

0: En maak je borst maar nat. Dikke goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Ja, we moeten er even bij staan deze ochtend.
2: Ja, is het weer zover?
0: Ja, niet weer zover. Alleen ik ga bij mooi weer graag fietsen.
2: Ja, hè? Dat is bekend.
0: Nou, was het gisteren?
2: Aardig weer.
0: Mooi weer.
2: Ja.
0: Precies. Dus vandaar ik dacht, ik ga er even op uit met de mountainbike. Hè? Dus door het bos. En nou ja, goed, dat is dan misschien mijn ding. Maar dat moet hardst. Ja. Hè? Zo snel mogelijk.
2: Ja.
0: En ik ging op een gegeven moment soort van besnufferd. Ik bleef aan mijn trapper haken achter zo'n stompie. Zo'n boom afgezaagd op 10 centimeter. En ik vloog gelukkig niet over het stuur. Hè? Dan was ik verder van huis geweest. Alleen, ik maakte een hele rare beweging naar voren en vol naar achteren. Toen kreeg ik het zadel in...
2: Auw.
0: Zeg maar.
2: Ja.
0: Dus ik enorm last van mijn stuitje. Dus ik kan echt heel moeilijk zitten.
2: Oh, vandaar dat
0: stom, hè?
2: Ja, nee, vorige week was het de tafel die vast zat.
0: Nee, dat...
2: Dus ik denk, nou, jij hebt hem weer ergens verknoeid.
0: Nee, hij zit niet in storing. Maar dat is een klein dingetje voor deze morgen.
2: Ja.
0: Maar goed, jij mag zo meteen gewoon weer gaan zitten.
2: Nee hoor, nee, ik sta ook liever. Dus,
0: ik heb wat grappigs.
2: Oh jee.
0: Jazeker, ja, hallo. We hebben natuurlijk de boeren- en de boerinnenkalender. Daar zijn we maar al te druk mee deze week.
2: Allemaal trouwens.
0: Allemaal.
2: Het hele bedrijf.
0: Ja, zeker. We houden er niet over op. Hè? Alleen afgelopen vrijdag was Rory van de partij bij de onthulling, zeg maar, van wie er dan op de kalender staan is.
2: Ja.
0: En daar zijn aardig wat filmpjes gemaakt. Gewoon grappige filmpjes om te delen op TikTok of zo, weet je wel. Instagram, hè. En er komt toch een filmpje online gisteren. Ik kreeg hem te zien. Ik werd eventjes naar het kantoor waar ze dat maken, werd ik geroepen. Lars, moet je dit zien? Moet je dit zien? Ja, ik heb me toch hard gelachen. Ik heb echt, de tranen stonden me in de ogen. Maar ja, ik ga nu natuurlijk niet het hele filmpje. Ik ga niet de clue van het filmpje ga ik laten horen natuurlijk. Want ja, anders dan hoeven mensen niet meer te kijken vandaag.
2: Maar je maakt me wel heel nieuwsgierig.
0: Ik wil je wel eventjes, even gewoon alleen het laatste laten horen, zeg maar. En dan, ja. Nou ja, goed, dan weet je nog steeds van niks natuurlijk.
3: Ik heb 1,20.
0: 1,20?
3: Weet ik veel. Dat ligt eraan, of voor of achter.
0: Ja.
2: 1,20 voor of achter.
0: 1,20 ligt eraan, voor of achter. Ja, ik heb zo hard gelachen.
2: Ik zie het aan je, maar ik kan hier nog niet zo gek van mij. Wanneer komt dat filmpje online?
0: Ik heb vernomen, voor een pimp er niet op vast. Ik geloof dat hij vandaag online komt. Goed. Dat is echt kijken waard. Het gaat over een bepaalde TikTok-trend.
2: Een bepaalde TikTok-trend.
0: Ja, misschien dat ik... Nee, dat ga ik ook nog niet uitleggen.
2: Oké, gewoon kijken.
0: Komen we er morgen op terug, want ik kan me voorstellen, Tikken. Toch, ik wil niet zeggen dat er te veel leeftijd tussen ons zit. Maar ik snap dat jij de trend niet zal snappen.
2: Nee, TikTok en Tikken is geen goede combi.
0: TikTok-Tikken.
2: TikTok-Tikken is geen goede combi.
0: TikTok-Tikken. Nee, is goed. Ik zal hem je morgen uitleggen.
2: Oké, goed zo. Ja,
0: dat is dan toch jammer. Toch een beetje als een grap die je ook moet uitleggen. Dan is het
2: maar ik ga kijken.
0: Ah, deze is echt fantastisch.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Hij is geweldig. 1,20 meter, ja goed.
4: Oké, we hebben net aan alle dames gevraagd.
0: Oh, dat mag ik niet zeggen.

0: te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
2: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
7: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, De Havenzangers, De Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schavenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
8: Kozijnen, deuren en schuifpuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder Simpel.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens, die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Moskou was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme drone-aanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Rusland. Daarmee was het de op 1 na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. En zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan eigenlijk nodig is. Ze betalen daardoor jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Zo'n zware aansluiting is alleen nodig als je tegelijk grote stroomvreters gebruikt, zoals een sauna, zwembad of een elektrische auto. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden. En dat was het ANP nieuws.
0: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
23: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
24: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
25: Soudal, de bouwverslimmers.
24: Soudal, de bouwverslimmers.
26: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
27: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
28: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
29: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
28: Santino. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
30: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
31: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
32: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
33: 7 minuten over 9, hartelijk goedemorgen. De dinsdagochtend van werk en uitvoering met het verkeer gemeld door de ANWB. En dat wordt gelezen vanochtend door Mandy van der Plas. Mandy, goedemorgen.
34: Hi, teken, goedemorgen. De eerste dagelijkse files worden inmiddels weer korter, gelukkig. Toch is het nog steeds erg druk met ruim 530 kilometer file onderweg. Er zijn veel ongelukken gebeurd en die veroorzaken flink wat oponthoud. Het ging onder andere mis op de A10 vanmorgen en dat veroorzaakt nog steeds file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Want de verbindingslus naar de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer is daardoor nog steeds dicht. Er ligt hier olie op de weg en dat moet worden opgeruimd. De vertraging is 3 kwartier. Je kunt ook omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, een heel stuk zuidelijker op die weg dus. Daar is de rechterrijstrook dicht bij Roosteren uit voorzorgsmaatregelen. Want de vangrail is hier beschadigd. De vertraging is ongeveer 15 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden een ongeluk bij Almere Oostvaarders. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je 40 minuten. Verder is de A27 van Gorkum naar Breda inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Oosterhout. Hier nog een kwartier vertraging. Ook meldt Flitsmeister nog flink wat snelheidscontroles. Op de A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 43,3. Op de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Daar wordt geflitst bij 30,5. De A12 Utrecht-Den Haag bij 3,3. En ook is het oppassen op de A67 vanuit België naar Eindhoven. Want daar wordt geflitst bij 6,4.
33: Het was al een hele drukke dinsdag, hoor ik jou vanochtend bij Lars al zeggen. Maar als ik het zo hoor op dit tijdstip, dan is het nog behoorlijk. Dus ik denk dat wij straks nog wel even contact hebben na tienen.
34: Dat durf ik op te gokken, ja.
33: Goed zo. Nou, dan spreken we elkaar zo meteen nog een keer, Mandy.
34: Joe, tot zo.
33: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Hartelijk goedemorgen. Werk en uitvoering gaan wij voor start met John West en Lange Frans met een single van Alles Wat Ik Zoek.
2: Dit is de muziek van Radio.

min of meer wel een beetje frustrerend hoor. Als je deze plaat zo hoort, begin van de dinsdagochtend en er wordt gezongen: het weekend is begonnen. Mensen, dat ligt echt achter ons. Ja, kom op dan. Bouke, met een gauw ouwe kunnen we toch wel van spreken, want het is er eentje uit 2008. En kom maar, kom maar, kom maar. En daarvoor Alles wat ik zoek, John West en Lange Frans aan het begin van een nieuwe werk en uitvoering, die van de dinsdagochtend. En dat weekend waarover gezongen wordt, daar is het nog even op wachten. Maar voor je het weet is het zover, want wij helpen je de werkdag door. En dan is die dinsdag straks ook alweer ten einde. Is het alleen de woensdag, donderdag en de vrijdag nog. Nou, als je het zo heel snel opleest, komt het allemaal goed. Hartelijk groet.

Moet je voorstellen, een jaartje of drie geleden kwam deze single uit. Daar werd volop op gedanst. En dat heeft eigenlijk, we hebben alle liedjes van Django dat wel. Het hoeft niet snel als het maar goed gaat. En het allernieuwste liedje, dat scoort ja, misschien wel boven verwachting goed. Het is Bachata Bailando. Als je die cijfers een beetje bij elkaar optelt en de airplay, dan kan dat nog wel eens voor hele mooie resultaten gaan zorgen. Misschien aankomend weekend zelfs wel in de Radio NL Top 30. Wat we nu gaan doen is muziek draaien van Jan Smit. En het goede nieuws van Jan Smit is dat er later deze maand nieuwe muziek uit gaat komen. Ergens rond de 23e, 24e zal de nieuwe single uit gaan komen. En die ga je uiteraard horen hier op Radio NL. Nu eentje van een jaar of vijf geleden. Zolang je bij me bent.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
4: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
7: Tijd om te bouwen.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Binnenkort een vrijgezellenfeest, bruiloft of personeelsfeest? Huur een rondvaartboot bij rondvaartzwolle.nl. En maak het feest compleet met een heerlijke barbecue of buffet aan boord. Rondvaartzwolle.nl, ook voor toeristenrondvaarten.
11: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet aan boord van twee gezellige feestavonden met Robert Pabbels, Stef Eckel, Belinda Kienaar, Jeroen van Zelst en Rutger van Barneveld. Voor meer info, muziekreis.nl.
12: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
13: Oh nee, verzekering...
12: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
13: Oh, wil ik wel.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
22: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Rijnmond kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Rijnmond trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Rijnmond app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
23: Dit is Radio NL.

0: glimlach op je gezicht. Maar dat lukt wel met deze muziek. En zeker met deze gezellige mannen, de Wannabes. En goedemorgen, zonneschijn. Nou, die zonneschijn die zullen ze morgen laten stralen. Want ze zijn hier morgenochtend tussen 11 en 12. De Wannabes in de studio van Radio NL.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Is het nu tijd om een volgende ronde te doen van het Radio NL Muziekhotel? Ja, het mag inmiddels duidelijk zijn. We hebben 10 kamers. In die kamer zit een artiest met een bijbehorend liedje. Zometeen bepaalt de computer 2 getallen. Die corresponderen met de hotelkamers. Die 2 liedjes gaan we draaien. En de ruimte die er ontstaat is door jou in te vullen. Door middel van een appje te sturen met daarin de naam van de artiest, bijbehorend liedje. En wie weet kunnen we jouw suggestie inchecken in het hotel, zoals het zo mooi heet. Laten we snel kijken welke 2 cijfers vandaag gespeeld worden. En dan weten we ook meteen welke kamer leeg gemaakt mag worden. En vervolgens komt er dan nog een kamer leeg. En ik zei het vorige week al, we gaan binnenkort verbouwen. Ja, het hotel wordt te klein. We gaan omhoog. We gaan de hoogte in met meerdere kamers. Dus dat binnenkort. Het hotel gaat in de stijgers. Het eerste cijfer staat in mijn beeldscherm. Dat is de 10. Dat betekent dat kamer nummer 10 zo meteen leeg gemaakt wordt worden. En het volgende cijfer is... Even wachten... De drie en de 10, dat zijn ze.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan we kijken naar kamer nummer 3. Valerie Boelaars uit Den Haag heeft kamer 3 in laten checken. En dat gaat om het liedje van zangeres zonder naam en Marco de Hollander met Eenmaal in je leven. Gaan we hier zo meteen voor je draaien, Valerie. En dan even wat lager op de lijst. De onderste op de inchecklijst, kamer nummer 10. Rinus. Oh, Rinus uit S. Ja, deze is er ingekomen. Die staat er volgens mij al een weekje of 2. En dat was donderdag 24 september, zie ik. Ja, toen is hij er ingekomen. Dat was met Rory. Stef Bos is dit nu later. Wordt aangevraagd door Rinus uit S. Dus dat zijn beide liedjes die we gaan draaien. Zometeen Marco de Hollander samen met zangeres zonder naam en Eenmaal in je leven. En dan zoeken we nu het liedje van Stef Bos erbij met Is dit nu later? Drijven niet zo gek vaak. Dus wat dat betreft, Rinus, goede keuze geweest. Je hebt er dan wel een aantal weken op moeten wachten, maar het is gelukt. Stef, gaan we mee beginnen. En vervolgens hoor je zangeres zonder naam en Marco de Hollander.
1: Radio NL Muziekhotel.
2: We speelden ooit verstoppertje.

0: Het Radio NL Muziekhotel. Zangeres onder naam samen met Marco de Hollander en Eenmaal in je leven.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: We gaan eens snel kijken wat de nieuwe suggesties zijn. Die zijn binnengekomen en die we gaan inchecken. René uit Didam, die komt met de suggestie Reinier Peters, Nooit meer weg. Kamer nummer 3 is voor dit moment voor Reinier Peters. Met dank aan René uit Didam. Dankjewel daarvoor. En dan kamer nummer 10 moet ook een nieuwe bewoner krijgen. En dat is Fokke uit Driesem. Die kwam met de suggestie om het goede doel een plekje te geven met vriendschap. Vanaf dit moment staat het goede doel ook in het Radio NL Muziekhotel. En met een beetje geluk worden ze binnenkort voor je gedraaid. Dat kan morgen al zijn, dat kan overmorgen zijn of aankomende vrijdag. We gaan het allemaal meemaken. Het Radio NL Muziekhotel komt daarmee voor vandaag tot een einde. Spelen we morgen een nieuwe ronde.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
6: Carglo. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
12: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
11: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Van ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing. Met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie na aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland. Er gingen zeker 650 drones richting Moskou en dat is de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Volgens de burgemeester konden de meeste drones al ver buiten Moskou worden neergehaald. Toch vielen er zeker 2 doden en raakten 6 mensen gewond. En in Den Haag is vannacht een tandartspraktijk beschoten. Op beelden bij de regionale omroep zijn 2 kogelgaten in de ramen te zien. Op straat werden hulzen gevonden. In de Schilderswijk was een explosie bij een huis. Volgens een lokale nieuwssite houdt de politie er rekening mee dat de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
7: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
8: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

0: 40. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
2: Hartelijk goedemorgen. Deel 2 van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen. Zo 4 minuutjes over 10 wordt het ook wel de hoogste tijd, lijkt mij. We gaan naar de ANWB en daar zit Mandy van der Plas deze ochtend. Mandy, goedemorgen.
3: Hi, Teken, goedemorgen. Ja, we zijn nog steeds niet helemaal van de spits af, helaas. Nog steeds 80 kilometer file. Meestal is het rond dit tijdstip wel klaar, maar er staan nog een paar lange files. Onder andere een op de A58 van Eindhoven naar Breda. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Baars. Dat resulteert in 8 kilometer file en een half uur extra reistijd. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Hellegatsplein. De rechterrijstrook is hier dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is bij Roosteren de rechterrijstrook dicht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen. De vangrail is namelijk beschadigd en die doet zijn werk niet meer zo goed. De vertraging is hier ongeveer 10 minuten. Ook meldt Flitsmeister nog wat controles. Op de A17 bijvoorbeeld van Roosendaal naar Dordrecht bij hectometerpaal 18,7. De A28 van Groningen naar Zwolle bij 104,8. Op de A32 Meppel richting Heerenveen bij 15,7. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn wordt geflitst bij 212,9.
2: Dankjewel voor dit moment, Mandy. En dan over een uurtje sowieso nog wel even, want dit is nog niet voorbij deze dinsdag.
3: Nee, dit is nog lang niet klaar.
2: Dit is een hardnekkige dinsdag als het gaat om het verkeer. Dus wat dat betreft, tot zometeen.
3: Tot zo weer.
2: Yo.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Het leuke nieuws is, aankomende vrijdag komt er een nieuwe single van hem uit. Maar we gaan nu een klassieketje van hem doen. Die is getiteld Besame Mucho, Danny Christian.
4: Dit is de muziek van...

Ik hoorde vorige week, volgens mij was het Ivo Overori, die maakte de vergelijking met de titel inderdaad, wat Jochem Meijer toen de tijd ook in het programma had. Dat grappige liedje over ik slaap wel op de bank vannacht met die kropsla, dat zijn vrouwtje in het bad ligt en dat soort dingen. Dus ja, misschien is het daarop gebaseerd, de titel, je weet het niet. Maar het is voor velen toch wel herkenbaar. Er is af en toe wel eens zo'n dag dat je denkt van Nee, ik spreek niet uit eigen ervaring. Die hou ik even voor me. Jeffrey Leunenberg hoorde je met z'n allernieuwste. Ik slaap op de bank. En dit is Fons Veuring.

0: Als je een soort van arbeidsvitamine muziek hebt, dan mag deze in die categorie geschaard worden. Zeker weten, want dit doet het altijd goed. Even meezingen met Bonafera, Omarie, je hoort André Hazes. En misschien heb je zelf ook nog wel een aantal van die liedjes waarvan je denkt van, nou, het zou grappig zijn dat hij dat op deze dinsdagochtend even gaat draaien. Ze zijn aanstaande, de 10:30. En suggesties daarvoor mag je insturen via de app of inspreken. Wat kunnen we voor je draaien over een paar minuutjes hier op Radio NL? Het is nu tijd voor de Hollandse nieuwe van een week of twee geleden. Erik van Klinken, door het oog van de naald.
1: Hey, zit die er al in?

0: nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.

0: privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL.
12: De drie na half elf. We mogen ze weer met heel veel plezier voor je draaien. Richard uit Blijham was de allereerste die reageerde op de oproep van ja, stuur even wat in. Die schrijft, mag ik voor de drie na half elf. Manuel, ik ben een dromer. Wanneer komt Manuel bij jullie in de studio? Dat is op zich een goede vraag, want binnenkort inderdaad, en dat schrijf je er ook bij, komt er een nieuwe single. Dat lazen wij ook in de mailing. En het, volgens mij is het volgende week vrijdag. Niet de aankomende week, maar die week erop. Dus nou, misschien wel een goede reden om hem een keer uit te nodigen. Richard, we gaan dit in het radiooverleg meenemen. In ieder geval gaan we nu jouw suggestie draaien. De single van een jaartje of twee geleden. Ik ben een dromer. Manuel. De drie.

0: niet zonder jou.
1: Eerder deze week hebben we even een blik geworpen bij ons in het vinylarchief. En daar kwamen we dit liedje ook tegen. Die is klaargelegd om mogelijk binnenkort een keertje te draaien. Maar in principe is dat vandaag niet aan de orde. Want Miranda uit Edam kwam met deze hele mooie suggestie. Graag Kenyon voor de 3,5 uur. Als ik maar bij jou ben, dan maak je mijn dag helemaal goed. Dus we hebben een blije Miranda in Edam.
2: De 3,5 uur.
1: Daarvoor draaiden we voor Richard inderdaad Manuel, ik ben een dromer. En de derde en laatste die we mogen gaan draaien, dat wordt de suggestie die Sophia heeft ingestuurd uit IJsden. Wil je 120 varkens naar Beirut draaien voor de Westendorfgroep? We hebben zo genoten. Nou, dan wordt het nu nog even nagenieten, want we gaan Henk Wijngaard voor je draaien met 120 varkens naar Beirut als afsluiter van de 3,5 uur voor deze dinsdagochtend. De

Het is natuurlijk altijd prettig wanneer een liedje uitkomt en er meteen verkozen wordt tot Hollands Nieuwe. Ja, dan sta je lekker in de punten. Dat klopt inderdaad. Jan Wolters, vorige week vrijdag officieel gereleased en meteen Hollands Nieuwe geworden met Ik Wil Jou. Het is de meest gedraaide deze week op Radio NL. En het zal dan ook niet al te lang meer duren voordat deze single terecht gaat komen in de Radio NL Top 30. Want die punten die tellen heel hard mee als je zo vaak voorbij komt op de radio. En natuurlijk ook de streamcijfers worden daarbij opgeteld. Dus deze plaat gaan we zeker binnenkort horen in de lijst van 30. We gaan op weg naar het nieuws van 11 uur. Zijn straks bij je terug met deel 3. Met onder andere het weerbericht. We hebben het vinylarchief. Met vinyl op de draaitafel. En ja, sommigen die staan nu al te popelen om dat ene woordje te appen. Want die willen kans maken op dat mooie... die aan de muur kan hangen voor 2027. Ik ga het woord nog niet uitspreken. Want het zou meteen kunnen betekenen dat iedereen dat woord dan gaat appen. Is nu nog niet aan de orde. Daar geven wij zo meteen in het derde deel het startschot voor. En dan mag de keuze gemaakt worden door de winnaar. Ga je voor de boerinnen of voor de boeren? Straks allemaal in de finale van deze dinsdagochtend in werkeruitvoering. En tot aan het nieuws van 11 uur hebben we muziek voor je van het goede doel. Dit is De Nooduitgang.

die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten... hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
6: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
10: Oh, wat doe je elke keer met mij?
9: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
11: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
12: Behalen zeg. Koffie?
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen recordhoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt, melden Duitse media. In het onderzoek draait het om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. August Hanning was de chef van de inlichtingendienst van 1998 tot 2005. Hij zou informatie hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
17: We gaan hier links. We gaan hier rechts.
20: Klopt! We gaan naar tentfeesten.nl. Het platform voor feestgangers, organisaties en artiesten. Alle tent- en dorpsfeesten onder één dak. Check tentfeesten.nl.
21: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
22: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
21: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
23: Tentfeesten.nl levert ook feestfotografen, een gratis online ticketshop en supersnelle mobiele pinterminals. Check tentfeesten.nl.
24: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
25: Leukes outdoor.
26: De mooiste tuinset zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
25: Genieten van je tuin.
26: Bekende merken als Four Seasons, Terra Outdoor en Joy.
25: Leukes outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
24: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
27: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
28: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
29: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
30: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
31: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
32: Het is exact 5 minuutjes over 11, de hoogste tijd om deel 3 van start te laten gaan. En tevens ook de finale van deze dinsdagochtend. We gaan naar de ANWB en daar zit de hele ochtend Mandy van der Plas al. En die houdt ons goed op de hoogte van hetgeen wat toch wel bestempeld kan worden als drukke dinsdag. Mandy, goedemorgen.
33: Ja, zeker. Hey, Teken, goedemorgen. Ja, het was een zeer drukke spits, maar gelukkig is het flink afgenomen in de tussentijd. Want er staat nog maar wel geteld 1 file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Ja, toch extra bijzonder als je in die file staat, de enige op het moment. Het rijdt daar langzaam bij de Zuurhofbrug. Nou, die zullen jullie ongetwijfeld al vaker voorbij hebben komen, want het is daar al even hommeles. De brug is in slechte toestand en daarom wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid. Op dit moment kost dat je 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister nog wel heel wat snelheidscontroles. Op de A28 van Zwolle naar Groningen bijvoorbeeld, bij hectometerpaal 177,8. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,1. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom wordt geflitst bij 161,4. En dan nog de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij 6,1.
32: Dankjewel voor dit moment, Mandy. En dan heel graag tot de volgende ronde.
33: Tot de volgende keer weer.
32: Yo, doei doei.
33: Doei doei.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Zo meteen hebben we Jeffrey Heesen voor je met Pina Colada. En dit uur beginnen we met Rutger van Barneveld, de grote hit Zwoele Zomernachten.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

En dat maakt er zomaar niet zo gek veel uit, maar het liedje is toch alweer een jaartje of drie geleden uitgebracht door Jeffrey Hayes en Pina Colada. Natuurlijk afgelopen zomer een groot succes met Loco, die overigens nog steeds goede punten scoort. Dus wat dat betreft succesnummers op het repertoire van Jeffrey Hayes. En dan ook nog te bedenken dat hij meegeschreven heeft aan de grote hit van Justin de Wild, Cheerio. Dus wat dat betreft alles met een grote glimlach als het gaat rondom muziek. Nou, die glimlach die verschijnt misschien ook wel bij jou op het gezicht wanneer wij zeggen dat er weer een kalender te winnen is. Ja, dat is ongekend deze actie. Je wordt er zelfs op straat op aangesproken. Gisteravond nog even naar de supermarkt en leuke actie hebben jullie met die kalender. Ja, hi. En nu de boodschap afrekenen en moven. Nou, inderdaad, de hele week te winnen de boeren- of boerinnenkalender. Die keuze mag gemaakt worden door degene die zometeen daadwerkelijk in de uitzending komt. Maar mocht je kans willen maken, dan is dit het moment om het woord kalender in te sturen via de app van Radio NL. Bellen we je straks rond 11:45 terug in de uitzending. Dan mag je de keuze maken. Ja, wil je de boerinnenkalender of ga je voor de boerenkalender? Die keuze laten we aan de winnaar of winnares de hele week te winnen hier op Radio NL. En ik zei, dat is een groot succes gezien de reacties ook buiten de uitzending om. Wordt er veel over gesproken. Alleen maar leuk. En achter mij hier, mocht je meekijken via radionl.tv, daar zie je er eentje staan. Ja, in het decor van Radio NL, daar staat er eentje. Daar heb je een indruk. Gaan wij terug in de tijd als het gaat om muziek. Connie van den Bosch ga je nu horen in werk en uitvoering met Ome Arie.

0: Zou natuurlijk heerlijk zijn als iedereen dit zou kunnen zeggen. Ik heb het heerlijk naar mijn zin en lekker genieten van alles wat je mag doen en wat er gedaan moet worden. En Danny die Munk die heeft er een prachtig mooie single mee gemaakt. En heerlijk naar mijn zin. Afgelopen juni was het dat hij bij ons op de zomertour stond in Assen. Toen deed hij hem ook. En het zegt ook van ja, het is na zoveel jaar nog steeds een plezier om dit met jullie te mogen doen. En dan komen die klassiekertjes allemaal even voorbij. Gewoon even een vette beat eronder. En het, ja, de man die zit zoveel energie in dat kleine mannetje. Hij vliegt van links naar rechts, van voor naar achter, van boven naar beneden. En na afloop van het optreden komt hij bezweten wel. Een feestje, hè? En daar gaat het om. Entertainment met hoofdletters. Waanzinnig. Danny de Munk hoorde je en heerlijk.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: Nou, deze mannen die we nu gaan draaien, daar zit ook entertainment in. En daar gebeurt ook altijd wat op het podium. Maar ja, wat Danny de Munk dan als soloartiest moet doen, mogen zij met meerdere mensen doen. Want de band die we zo meteen voor je gaan draaien, werd opgericht in 1985. En toen duurde het nog een aantal jaartjes voordat heel Nederland deze band leerde kennen. Dat begon met de single in 1991. En dat was meteen een joekel van een hit. Over dat welbekende sprookje. Dat meisje in het rood gekleed. En die wolf die dan op haar pad komt. Inderdaad, Roodkapje. Dat was daadwerkelijk de grote doorbraak voor deze band. Wij gaan niet Roodkapje vanaf vinyl draaien. We gaan een jaartje later in 1992 de single draaien. Want toen kwam Hela Hola Tut Hola uit. Ik heb het uiteraard over Pater Moeskroen. Je gaat ze nu horen vanaf vinyl in ons archief.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.
4: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
3: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
6: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
13: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
14: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
13: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
14: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
15: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
2: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
3: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
2: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
6: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
7: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
8: Radio NL.
9: Weerbericht.
10: Het weerbericht ziet er als volgt uit. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, waarbij de meeste bewolking in het noorden van het land voorkomt. Het is lokaal, is daar nog een bui mogelijk. Het is wel warm voor de tijd van het jaar, 20 tot 22 graden. En er staat weinig wind. Komende nacht dan koelt het af, 10 tot 13 graden. En er kan lokaal mist ontstaan. Woensdag is het rustig met 's ochtends mogelijkheid op mist. In de middag geregeld zonneschijn, temperaturen dan 19 tot 23 graden. Maar morgenavond, dan komt het kantelpunt. En dan trekt er een regenzone over en daarmee komt er een einde aan het warme nazomerweer. Dus geniet nog even tot morgenavond van hetgeen wat het weer te bieden heeft. En let wel, het is 6 oktober. 6 oktober. Zeg het even, 19 tot 23 graden. Heerlijk. Het is werk en uitvoering op Radio NL de dinsdagochtend met René Vroger. En are you ready for loving me?

0: Laat de zomer maar komen, Ferry de Lid samen met Shaq. En daar begon het avontuur natuurlijk mee, vlak voor de zomer van 2026. En de rest rondom deze plaat is geschiedenis, want ze hebben een hele, hele mooie zomer gehad. Natuurlijk een hoge notering in de Radio NL Zomerhit Top 10. In de Radio NL Top 30 de nodige punten verzameld. En ja, de kans is redelijk groot dat je deze tegen het einde van het jaar ook in het jaaroverzicht voorbij hoort komen. Want dat kan toch bijna niet anders. Ferry de Lid en Shaq en Baco in Monaco. Het is bijna kwart voor. Wij gaan een belletje doen met een persoon die het woord kalender heeft ingestuurd. En het zijn er weer vele geweest. Alleen het grappige is, normaal gesproken ga je dan zometeen vragen in de uitzending. Wil je de boerinnen of de boerenkalender? Maar volgens mij gezien het telefoonnummer wat we nu intoetsen, dan krijg je ook meteen het appje. En dan staat er meteen meer info bij dan gevraagd. Het ging om het insturen van het woord kalender. Maar ik ga je zo meteen uit de doeken doen wat er precies aan de hand is. We gaan even bellen. Ik zag het telefoonnummer. Dan open je die app. En dan staan daar berichten bij dat eigenlijk alles onthult. Daar komt het op neer.
1: Houtenbedrijf Minna, goeiedag.
0: Han, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda, Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey.
0: Han uit Heeswijk Dinter. Ik ben net druk aan het vertellen over het feit dat mensen die kunnen dan het woord kalender insturen. En dan staat er in mijn schermpje van dit is de winnaar geworden. Die is dan geselecteerd. Dan klik je het nummer aan en vervolgens opent hij dan ook de app. Ik hoef jou niet te vragen welke kalender het gaat worden, want je hebt een hele speciale reden erbij geschreven, zag ik nu pas.
1: Klopt. Ja, we hebben de boerinnenkalender nog van 2025 hangen. die is echt wel aan vervanging toe natuurlijk.
0: Ja, dan loop je 2 jaar achter.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, en straks, we zijn aan het aftellen. Ik bedoel, die R is alweer in de maand. En voor je het weet staan we meer met oliebollen en champagne. Dus dan wordt het wel te... Maar waar komt die te hangen, zei je?
1: Nee, die komt netjes in de werkplaats weer te hangen. Of in de kantine in ieder geval van het bedrijf. Dus,
0: En hoeveel collega's denk je dat je er heel blij mee maakt met deze kalender?
1: Nou, 3-4 collega's heel blij.
0: Zijn er ook die hebben erbij van, het hoeft voor mij niet. Doe maar gewoon een scheurkalender met gewoon iedere dag een bonnetje eraf halen of...
1: Nee, die niet. Die zeggen gewoon van, laat ze maar mooi tronken, zeg maar.
0: Heel goed. Nou, hij komt er keurig netjes bij je terecht op deze manier.
1: Helemaal super.
0: Het ging om het woord kalender insturen, dat heb je braaf gedaan. En als berichtje nog even dat hij aan vervanging toe is, 2025, dan wordt het wel tijd. Gefeliciteerd, Han. Hij komt binnen nu een enkele weken naar je toe. En natuurlijk ook heel belangrijk, de trots op de boerensticker. Er zitten er 10 bij en ik hoor al dat je een collegaatje of 4-5 rondom hebt lopen.
1: Ja, die komen op de vrachtwagen te zitten.
0: Heel goed.
1: Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, verdeel ze goed, zodat ze goed zichtbaar zijn in het land, hè?
1: Doen we.
0: Hey, van harte gefeliciteerd. Maak er nog een mooie dag van.
1: Dankjewel.
0: Tot een volgende keer.
1: Helemaal super. Dankjewel.
0: Dag Han. Hoi.

Maar hoeft weinig uitleg toch van wie dit de nieuwe single is? Dat lijkt me niet, want je hebt hem al een paar keer voorbij horen komen. Maar deze mannen, dat zijn inmiddels helden geworden in Nederland. De mannen van Even Serieus. En dit weekend is van mij. We sluiten hem af voor deze dinsdagochtend. Zo meteen is het tijd voor Opvolle Kracht. Vanaf 12 uur natuurlijk, 3 uur lang verzoekjes. En de app staat open om jouw suggestie welkom te heten. Maak er nog een mooie dinsdag van. Zijn we morgen weer bij je. En dan bij ons in de studio, The One.

0: Lievebed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
7: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
9: Beleggen in fysiek goud, zilver, platina of palladium. Ga naar Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Ruime voorraad, munten en baren, direct beschikbaar. Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Kijk op inkoopedelmetalen.nl.
10: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, De Havenzangers, De Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schavenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Grote App en start met vinden.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld zit al maanden thuis met een knieblessure. En nu heeft hij besloten zich te laten behandelen, maakte hij via social media bekend. Sinner kwam deze zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal. De bouwverslimmers.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas. Bron voor goed boeren.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
10: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
13: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
12: maar. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
4: Nou, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
4: Ik heb hier de verkeersinformatie voor je. Wat files te melden. Eigenlijk maar één zie ik nu. Er verdwijnt er eentje. Op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum. Daar tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Staat een file van 17 minuten. 3 kilometer komt daardoor een defect voertuig. Ja, en dan de flitsers, die hebben ook. Er zijn er meer van uiteraard. Op de A1 te bij Naarden tussen Eemnes en Naarden, 21.2. En op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij Baarn, 34.8. Dan nog meer op de A1 bij Deventer naar Apeldoorn bij Willep. Ook daar staan ze te controleren, 95.0. En we hebben er eentje gekregen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 58.3 bij Culemborg. Dan nog bij Bokstel op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven, 125.0. Ook, en ook op de A4 Amsterdam-Leiden, Bad Hoeverdorp, hectometerpaal 4.3. En dan de A4, daar is het natuurlijk altijd mooi omhoog kijken naar die vliegtuigen. Maar pas even op, want bij Amsterdam naar Leiden ter hoogte van Schiphol, bij hectometerpaal 6.6, daar staat zo'n plaaggeest. Tot zover de verkeersinformatie.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja, ik heb hier alles open voor de verzoekplaten. Dus wat zou je graag willen horen, waarom en voor wie en wat? Laat me dat even weten als je wil.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik stel u voor Ruig te beginnen. Ruig. Hoppakee. Yeah. Heb ik zin in? Ja hoor. Kijk, dit is Ruig.
3: Ben je Hessel?
2: Ja, wie ben jij dan?
3: Wat willen wij?
4: Hessel even spreken.
3: Ja.
4: Lijkt me goed, ja.
3: Hessel, kom je halen, vriend.
4: Precies.

De zogenoemde power chords. In het liedje van Gizmi, Forchera. Hij heeft er ook een strot voor of zo. Hè? Nou, goedemiddag. Even een speciale opening vandaag. Want ik zou er graag een strijd van maken. Een strijd der seksen. Hè? Boeren tegen boerinnen. Tenminste, heb ik het over de kalenders die hier achter me liggen. Hè, we hebben een mooie actieweek deze week met kalenders. En natuurlijk de Radio NL trots op de boerstickers. Ik zou graag weten wie zou graag een boerenkalender willen en wie zou er graag een boerinnenkalender willen. Nou, zometeen ga ik het stadsschort geven daarvoor. Als ik dat doe, dan hoor je dat wel. Nog niet, dus niet insturen of al insturen. Ik moet eerst even wat verzoekplaatjes hebben om het een beetje op gang te helpen. Dus als je groepen voelt, doe dan even een appje met een leuk verzoekplaatje. Dan gaan we dat organiseren voor je. En ik zie ook dat er iets daarboven in de lucht hangt.

Het is een geliefd onderwerp om over te zingen. Een kroeg daarboven in de hemel. Hè? Dromen moet je houden. De muziek is mooi hier bij Radio NL. Want wat dacht je van Maywood uit 1990 met een oudje? Het was in de winter.

Het begint bijna, dus ik denk, pak hem er even bij. Dit is ook zo stoer, hè? Dan zie je jezelf lopen in de Sahara. Met zo'n holster om, een cowboyhoed op. Een kleed om je nek. Om je schouders bedoel ik. Hè, waar je straks even moet mee slapen. Een dutje doen, even bij het water. En met een zakmes jezelf scheren. En wat vis vangen met een speer. Noem maar wat. Of met een pistool. Kan ook. Ik draaf even door. Ik had een brugje van Marien van der Haven gehad uit Nieuw Lekkerland. Dat klinkt al heel erg lekker, maar hij ligt op zijn knieën. Hij is daar namelijk, niet in Nieuw Lekkerland, maar in Bleskensgraaf. Daar is hij bezig met het stofferen van de boel. Dus ik heb hem even gevraagd om wat tips voor jullie. Hè? Altijd handig. Zo hadden we laatst ook een tip met die verf, hè? Met die lijnzatenolie. Nou, ik denk misschien is er ook een gouden tip voor dat stofferen. Hoe doe je dat in die hoekjes? Hè? Dat lukt nooit. Er zijn wel allemaal filmpjes van en dat doe je best en dan lukt het nog niet. Dus ik heb Marien van der Haven gevraagd, heb je nog een gouden tip? Weet je wat hij zei? Hij zei, je moet gewoon goed snijden. Ja, dat is ook zo. Hij wilde graag Jannes horen, naar aanleiding van het concept. Vorig jaar was hij bij geweest en op de vraag of hij dit jaar ook ging, zei hij van nou, ik weet het nog niet. Maar het is nog niet zover, hè? We gaan nog vrijkaarten weggeven hier, hè? Okay? De laatste kaarten, dus wie weet. Een heel erg oud nummer van Jannes. Sidi Ster.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
5: Tijd om te bouwen.
6: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijn.

0: platform voor de bouw.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
4: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
5: Zo. Klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Maar 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik app het je wel even.
6: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: toevallig dat de zingende brandweerman, André Kooistra, dat we die ook even draaien. En daar komt gelijk reactie op, want André heeft even een bericht zelfs ingesproken. Moet je horen wat hij zegt.
1: Hallo lieve luisteraars, hier André Kooistra. Ik moet even iets met jullie delen. Na enige tijd ben ik weer te horen op Radio NL. Ja, daar word ik natuurlijk erg vrolijk van. Het mooiste vind ik misschien wel de reacties, de appjes die je krijgt als ik weer te horen ben op Radio NL. In ieder geval heb ik weer een mooi plekje in de playlist. En daar Radio NL super bedankt voor. En mocht je mijn nieuwe single horen, zet hem dan een tandje harder. Groetjes, André Kooistra.
0: Ja, dat is toch prachtig dat zo'n jongen zo dankbaar is. Dat is mooi. En Ricky uit Urk vraagt hem altijd aan. Ik weet niet wat dat is met die Ricky en André, maar Ricky, bedankt. Goed, we moeten even contact leggen, want er gebeurt van alles in de wereld. Zo hebben wij contact met een internationale vrachtwagenchauffeur. Hoe kan het anders? Kees Schuurmans. Goedemiddag, Kees.
2: Goedemiddag.
0: Jij rijdt bij Paderborn, begrijp ik dat goed?
2: Dat heb je helemaal correct.
0: Ja, jij komt uit Limburg, uit Stevensweert.
2: Ja.
0: En even voor even eerlijk zijn, hè? Hoe hard wil dat ding van jou?
2: Ja, niet te hard.
0: Ah, wel.
2: Te langzaam in principe.
0: Ja?
2: Eigenlijk wel, we komen altijd tijd tekort.
0: Nee, maar even serieus, jullie kunnen altijd een stapje harder, toch? Tenminste vroeger.
2: Vroeger wel, nou niet meer, helaas.
0: Nou, geen knopjes, geen...
2: Nee, helemaal niks meer, helemaal niks meer, helaas.
0: Dus je moet gewoon bij 85 uit je raam lopen loeren?
2: Ja, een beetje 85, 90 en dan houdt het op, hè.
0: Ja. Je rijdt met... Ja, wat heb je bij? Vertel dat zelf even, dat is wel leuk.
2: Ik heb... wat een boer trots op is, hè. Biggetjes.
0: Biggetjes?
2: Ja.
0: En hoeveel biggetjes heb je aan boord?
2: 800.
0: 800?
2: Ja.
0: En, die hoor ik niet, hoe kan dat?
2: Ja, die zit dan achterin, hè. Ja.
0: 800, joh.
2: Ja.
0: Dat zijn een heleboel. En die moet je allemaal zelf even erin...
2: Ja.
0: Ja?
2: Allemaal erin laaien en dadelijk lossen.
0: Dat zijn toch hele lieve beestjes?
2: Ja, zijn het ook. Ja. Super.
0: Ja. Hey, waar ga je heen dan?
2: Ik kan je dadelijk hier bij vlak bij Paderborn doe ik ze lossen. Bij de boer.
0: Ja.
2: Bij de boer.
0: En dan moet je ook nog naar Spanje?
2: Donderdag. Ja. Donderdag ga ik met een keer naar Spanje toe.
0: Ook met biggetjes?
2: Ja.
0: Ah. Dus je bent een biggetjesman?
2: Juist, helemaal goed.
0: Nou, dan ben ik benieuwd wat je aan wilt vragen.
2: De boerenstrof?
0: Nee.
2: Ja, hoe kan het toch anders?
0: Nou, deze
2: de boerin en de boerinnenkalender, de boerenkalender.
0: Ja, dat is ook wel. Ja. Maar ja, dit is zo'n leuk liedje. Dit. Deze.
2: Ja.
0: Die. Ja. Maar die wil je niet horen, begrijp ik.
2: Ja, ja, de Maas.
0: Nee, nee, nee.
2: Goed, hè?
0: Nee, we gaan de boerenstrof doen, hoor. Dankjewel, hè. Kees.
2: Ja, graag gedaan.
0: En hou hem omhoog, hè.
2: Jazeker. Fijne uitzending.

0: bij elkaar. René Vroeger en Welen. En dat liedje draaien we speciaal voor Christa Visselier. Die is daar helemaal gek van. Uit Almelo komt ze. En als ze aan het wandelen is, dan wil ze heel graag dat liedje op. Want dan past het precies in de maat, in de stap, zeg maar. In de cadans van het wandelen. Nou, dat snap ik wel. Misschien heb je ook wel een cadansliedje ergens op of voor. Nou, houden we dat, willen we graag weten. Trouwens, die kalenders, hè, die prachtige kalenders. Ja, het leukste is, we hebben het ook voor de vrouwen ook iets nu. Want ja, het gaat altijd. Ik zal je even een ander verhaal vertellen. Ik heb vroeger ook eens een tijd gewerkt bij een groot bedrijf als vertegenwoordiger. Bij Wurt. En dan liep ik met boutjes en moertjes en met gereedschappen zo bij de garages langs en zo. En dat was de kalender, de Wurt-kalender. Nou, dat was niet normaal. Iedereen wilde die kalender hebben. En ja, echt, dat ging heel ver. En die directie zei op een gegeven moment van, gooi die kalender eruit, dat is vulgair. Nou, toen was het helemaal feest, dan liepen er zelfs klanten weg om die kalender. Dus ik weet wat een kalender, ik weet hoeveel impact een kalender kan hebben. Want hoe leuk is een kalender? Kun je op een wc hangen, je kunt hem weggeven, je kunt hem boven je bed hangen, je kunt er eigenlijk alles mee. En mijn vraag aan jou is, tenminste, het is zo leuk dat de vrouwen nu ook een optie hebben, want er is ook een boerenkalender. Ook halfnaakte mannen met sixpacks en spierballen, die met een mooie, ja, mooie jongens zijn dat, die over een tractor heen hangen of in de motor zitten. Mooie plaatjes, maar dat geldt ook voor de vrouwen. Die is even zo mooi. En ja, nu komt het. Want waar zou jij dan die kalender zien hangen? Hè, waar zou jij hem dan willen hebben? En welke wil je dan hebben? Voor de boeren of voor de boerinnen? Want ja, de mannen gaan altijd flauw doen. Dan gaan ze met de stift en zo op die andere tekenen en zo. Dat is niet de bedoeling. Dus misschien moeten we de twee regelen, weet ik ook niet. Maar ik wil even weten, ik wil even inventariseren. Waar en welke wil je graag hebben? Laat het even weten via de app van Radio NL. Hartstikke goed. Nou, dan een verzoekje voor. Dat is ook heel apart, dit verhaal. Dat zie ik wel eens vaker. Tijmen van Boven, die is aan het studeren. Boven. Hij is aan het leren voor scheikunde. Tentamen komt eraan. En dan wil je een liedje aanvragen met Polonaise door de nacht. Nou, dan heb je er wel zin in, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Maar het leuke is, hij vraagt Fons Veuring aan. Fons Veuring, dat is een reizende ster. Die gaat nog heel groot worden. He, zijn gage is alweer omhoog geschoten, hoor ik vanmorgen. Dus ja, Fons Veuring, Polonaise.

0: staat het hele bejaardenhuis op de kop. Geweldig. Wat een leuke clip. Ook. En liedje ook.
1: Ja.
0: Fons Feurink. Ja, en gaat iets fout, jongens en meisjes, want ik krijg allemaal kalenders binnen. En dat is leuk, maar ik wil er graag bij hebben staan boeren of boerinnen. Dus de boerinnenversie of de boerenversie. Al die anderen, die kan ik niks mee, eigenlijk. Vrouwen hebben ook fantasie en willen ook soms mooie dingen beleven in hun fantasie. Dat kun je wel horen aan dit liedje, dat is al heel oud. Uit 1998 komt het. Maar het is sensueel, sexy en vrouwvriendelijk tegelijk. En het gaat over een druppel bier op een glas.

vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
1: Woninginrichting Hans Jutstra.
0: Buitenvaart Hogeveen.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn 3 mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat 3 slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en een van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150.000 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5000 mensen zijn opgepakt. 2 dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 1 enkele wetenschapper. En dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. Het is een 82-jarige Belg en hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer. En dat was het ANP-nieuws.
13: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
18: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
18: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
18: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
21: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
22: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
23: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
24: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
25: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
26: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
2: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
3: Ja, goedemiddag. Ik zit dat natuurlijk even weer te bestuderen allemaal. Het valt op zich mee. We hebben een file gemeld op de A15 gekregen. Ridderkerk naar Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Daar staat 34 minuten momenteel over zo'n lengte van 6 kilometer. Nou, dan de flitsers. Daar zijn er wel wat meer van eigenlijk. Op de A1 bij Naarden nog steeds, hè, tussen Eemnes en Naarden. 21,2. En ook bij Baarn, dat is van Amersfoort naar Eemnes, bij 35,0 langs de A1. Dan de A2, Den Bosch-Eindhoven bij Bokstel. Daar vind je zo'n apparaat bij 125,2. En ook kunnen we waarschijnlijk geld besparen op de A4... tussen Leiden en Amsterdam bij Badhoevedorp, hectometerpaal 3,7. Schiphol ook nog steeds actief, de A4, hectometerpaal 6,7. Ergens tussen Amsterdam en Leiden. En tussen Leiden en Amsterdam de andere kant op. Bij Weteringbrug staan ze ook op de A4 bij 21,3. Dan de A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden, ook daar 58,1. En er wordt gecontroleerd in Friesland op de A7. Den Oever richting Bolsward bij 107,9. Dan de A12 nog, ja, A12, Zoetermeer naar Den Haag bij Voorburg. Hectometerpaal 3,3. En de laatste, die melden we vanaf Oosterhout. Dat is de A27 tussen Gorkum en Breda bij hectometerpaal 7,7.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ja, even leuk een gezellig oud piratenliedje van Andy de Wit. Andrea heet ze, daar gaat het liedje over.
4: Goedemiddag. Dit is de muziek van Radio NL.

0: stemmen van mensen zijn genetisch bepaald. Dat blijkt wel, want wat lijkt het op zijn paard toch? Dat is dan niet normaal. Jan Wolters, van harte gefeliciteerd met het behalen van de Hollandse Nieuwe. Ben je gelijk een stap verder, man. En iedereen zingt je liedje al mee. Dat is toch fantastisch? Wat zal het een spektakel worden daar in Ahoy? Waar overigens nog een paar kaarten voor te krijgen zijn. jannesonline.nl. Goed, en binnenkort in de studio. Hè. Ik ben druk bezig achter de schermen om ze hier allebei te krijgen. Dus dan, ja, dan probeer ik dat ze hier 3 uur bij me blijven. Dat moet vast lukken. En daar gaan we een mooie uitzending van maken. Nu ook al met die boeren-boerinnen kalenders. Dat is ook al een dingetje aan het worden. Dus we gaan even schakelen, want ik heb hier een telefoontje. En als het goed is, spreek ik met Gerda. Gerda, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Gerda Venema staat hier.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, waar woon je? Waar kom je vandaan?
1: Ik woon in Opeinde.
0: Opeinde?
1: Ja, Opeinde. Dan diegene naast Drachten.
0: Oh, dat is iets anders dan Opende. Heb je ook nog, toch?
1: Ja. Ja, ja, dat is de Groninger variant.
0: Oké. Hey, jij hebt een bericht gestuurd. Leg even uit, want ik moest wel lachen. Hier staat kalenderboerinnen. Voor mijn man in zijn mancave. Die is door de rug gegaan en die moest zich thuis vermaken.
1: Ja, nou, mijn man die is een jaar terug heeft hij een flinke hernia opgelopen.
0: Ach.
1: En nou ja, door omstandigheden kan hij dus gewoon zijn oude werk niet hervatten.
0: Nee.
1: En het is niet een stilzitten. Dus ja, hij is een heleboel in die mancave van hem aan het drobbelen en aan het prutsen.
0: Ja.
1: En ik dacht van ja, wat is er nou leuker dat hij dat ook even wat leuks heeft om naar uit te kijken.
0: Ja, natuurlijk. Nou, dan gun je hem dat plezier. Dat is mooi. Want ik heb hem hier achter me hangen voor de mensen die dat willen zien. Hier in de studio, daar, ja, daar staan hele mooie meiden op eigenlijk. Ja, Rory heeft ze van dichtbij bekeken afgelopen vrijdag. En die, die is helemaal van streek. Die moet helemaal... ja. Maar goed, maakt niet uit. Zo'n kalender. Dus jij wilt voor hem de boerinnenkalender dus hebben?
1: Ja, ja.
0: Nou, dan gaan we dat regelen. Van harte gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Ja, blijven naar Leiden. Gaan we alles regelen zometeen, oké?
1: Okay? Komt helemaal goed, dank je wel.
0: Hoe heet je man eigenlijk? Ik weet niet eens.
1: Geert.
0: Geert, ah.
1: Geert.
0: Oké, okay, doe Geert de groeten en beterschap.
1: Hey, zal ik doen.
0: Doei. Ja, ik weet niet of ik kan, maar ik... Ik kan me ook voorstellen dat er dames zijn die denken van... ja, maar die mannenkalender dan, die blijft dan liggen? Nee, die ga ik ook weggeven. Ik ga het gewoon doen. Dus voor de vrouwen die een mannenkalender willen hebben... of ja, misschien zijn er wel mannen die een mannenkalender willen hebben... dat kan natuurlijk ook. En je weet het nooit tegenwoordig. Doe maar even insturen je reden. Dat is misschien wel even leuk. Je reden, dan ga ik ook nog even een mannenkalender weggeven. Een boerenkalender. Oh, trouwens, moet daar ook, ben je er nog trouwens?
1: Jij bent er nog.
0: Ja, je krijgt er ook Radio NL Trots op de Boerstickers bij, hè?
1: Oh, yes, toppie.
0: Ja, yes, toppie. Oké, okay, doedoe.
1: Hey, joe.
0: Een van de allerverste countryplaten, maar op dit moment, dat is die van Marloes. Met Frank van Net of net andersom. Nee, Marloes staat vooraan, zie ik. En er zit een waanzinnige clip bij. Marloes als cowgirl. Kan ook zo op zo'n kalender.

Kelvin. Kelvin Bouwmeester was dat. En, oh, wacht even. Dit is, gaat helemaal mijn zin. Kelvin Bouwmeester uit Hogeveen, die komt rijden. En wat ik gisteren al zei, hè, het is heel handig als je hem boekt. Want dan krijg je er een snackwagen bij met patat en frikadellen. Superleuk conceptje, dus daar gaan we het binnenkort wel even over hebben. En houd even de gaten, want hij zit bij me in de promotie. Kelvin Bouwmeester met het liedje Wat Doe Je? Ja, wat ik doe. Ik ben eigenlijk even op zoek naar de verzoekplaten die hier binnenkomen. Maar ja, het moet even door, tussen de kalenders door. Want het is niet normaal hoe daarop gereageerd wordt. Dat is natuurlijk superleuk. Arjan, nee, gaat niet gebeuren. Arjan uit Nijkerk. Even kijken hoor. Peter. Peter, Bianca. Ja, Mari Bosboom. Mees Hoep. Mirelle, Jaco Jaspersen. Jurgen. Justin. Joris Bleek. Het zijn allemaal namen. Maar dat zit allemaal in de kalender zien. Ik zoek naar wat verzoekplaten. Maar er zijn zoveel kalenders dat ik de verzoekplaten niet meer kan vinden. Dat is even een

0: luxe probleem, maar dat gaan we oplossen. Dus ik zal hem even in de reclames gooien. Komen we zo meteen met Jan Visser terug voor het weerbericht. Weet je gelijk even hoe die vlag erbij hangt. Dus dat zo meteen.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Binnenkort een vrijgezellenfeest, bruiloft of personeelsfeest? Huur een rondvaartboot bij rondvaartzwolle.nl. En maak het feest compleet met een heerlijke barbecue of buffet aan boord. Rondvaartzwolle.nl. Ook voor toeristenrondvaarten.
4: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
9: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
11: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio No kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
18: Radio NL.
19: Weerbericht.
20: Is je moeder niet thuis? Is je moeder niet thuis? Marie, dat is een leuke van Bertus, vraagt dat aan het Enschede. Ik kan ook even kijken. Nico Haak. Maar eerst even onze weerman Jan Visser, want die zit er helemaal klaar voor daar in Purmerend. Jan, goedemiddag.
21: Hessel, goedemiddag.
20: Hoe gaat ie?
21: Goed.
20: Mooi. Hey, hoe zit het, hoe zit het met het weer?
21: Ja, het is eigenlijk best wel goed weer in delen van Noord-Nederland, delen van Friesland met name ook. Noordoostpolder, het noordwesten van het land. En niet in de laatste plaats, want daar schijnt op veel plaatsen de zon, ook op Texel. En in het zuidoostelijk deel van het land, een groot deel van Brabant en Limburg. Maar in de rest van het land hangt bewolking. Hier en daar is het, de bewolking echt, gaat het om hardnekkige, lage bewolking. En er komt nog steeds, net als vanochtend, je ziet echt dat je in een andere tijd terecht zijn gekomen. Oktober, de dagen die worden, zijn niet zo lang meer. En de mist wil maar niet optrekken in Zeeland. Oh. Dus dat zal de komende uren wel gebeuren. Maar er hangt dan nog plaatselijk mist. En dat zie je ook terug in de temperatuur. In Westdorpen, afgelopen zomer vaak een van de warmste plaatsen van het land, is het nu 15 graden. De beeld staat op, in de bewolking op bijna 17. Schiphol heeft 20 graden, dat is het ook in Leeuwarden. En het is plaatselijk aan de kust 21 graden. En ook in het zuidoosten van het land met de zon er volop bij. Dus wat dat betreft verschillen. En overal trekt de temperatuur wel wat bij. Maar in gebieden met bewolking en mist ook nog, daar zal de temperatuur vanmiddag waarschijnlijk niet echt boven de 20 graden uitkomen. Elders wordt het nog zo'n 21 tot 22 graden. Verder droog weer, vrijwel overal en weinig wind. Nou, vanavond zijn er wat meer opklaringen die zich wat gaan uitbreiden. En de komende nacht ontstaat weer plaatselijk mist of dichte mist. Daar beginnen we ook woensdag mee. Niet overal, maar wel op een deel van het land. Noorden met name ook, waar de mist wat hardnekkig kan zijn en overgaat in lage bewolking. Maar in de rest van het land wordt het in de loop van de ochtend redelijk zonnig. En temperatuur loopt dan op naar waarden tussen een graad of 20 en 22 graden. In het zuidoosten wat hoger. Dus het blijft nog warm, Hessel. Zon schijnt dus nog een deel van de dag na de mist. Maar morgenmiddag wordt de bewolking dikker. En dan morgenavond trekken storingen ons gebied binnen. Fronten, depressies, alles. En dan gaan we van het zuidwesten uit regen krijgen. En langs de kust wordt de wind krachtig tot hard uit het noordwesten. En dan vanaf donderdag, ja, dan is het qua temperatuur toch wel even een toontje lager. Met een graad of 15. Verder van tijd tot tijd kans op regen of buien. Ook al wat zon. En soms vrij veel wind. Dus een totaal ander weerbeeld.
18: Ja, dat klinkt wel depressief over.
21: Ja, dat valt allemaal wel mee.
18: Gordijnen dicht, deur dicht, vast. Valt mee?
21: Ja, we kunnen toch wel tegen een stootje.
18: Hé, wat is de weerspreuk, Jan?
21: Geeft de herfst dikwijls mist, dan zit er vroeg vorst in de kist.
18: Ja, dat is een mooie.
21: Ja.
18: Ja. En ik heb weer gelegenheid om hem te draaien.
21: Jan?
18: Ja, mijn favoriete plaat met mist erin. Ja. Ja. Jan, mag ik je bedanken?
21: Ja hoor, Hessel.
18: En tot morgen.
21: Tot morgen.

0: Hij houdt van live. En mooi live op de plaat gezet ook. En dat was natuurlijk René Schuurmans. Met zijn nieuwe single. Die heet Perfecto. Ik heb contact met een snackbar in Dronten, als het goed is. Cassandra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe heet deze snackbar?
1: Qualitaria.
0: Ah, mooie naam ook.
1: Ja.
0: Je hebt allemaal collega's, vrouwelijke collega's.
1: Ja, klopt.
0: En jij schreef mij een mooi stukje. Je zegt, voor mijn collega's gun ik die boerenkalender wel in de mannenvorm. Want dan, dan kunnen ze daar naar staren. Dan hoef ik niet hun jongensjacht constant aan te horen. Leg eens uit.
1: Ja, dat is helemaal, ja. We weten hoe allemaal jonge meiden vooral zijn. Weekend stoppen, vieze leuke jongens of ook wel eens in de zaak. Dan komt een knappe jongen binnen.
0: Ja.
1: En denk ik, ja, wat gaan we daarop doen? Dan zag ik jullie actie voorbij komen. Ik denk, nou, reageer gewoon.
0: Ja.
1: Kunnen we hem achter bij ons ophangen en dan kunnen ze daar lekker naar kijken. Dan hoef ik niet meer aan te horen.
0: Krijgt hij dan ook een prominente plaats in de snackbar?
1: Ja, die hangen we heel netjes achter neer. Zodat de meiden die dan even willen kijken, kennen ze zo door naar achter lopen en klaar.
0: Nou, dat is, ik vind het een geweldig initiatief. Goed bedacht.
1: Ja.
0: Ik ga zorgen dat jij zo'n boerenkalender krijgt voor ons.
1: Ja, super.
0: Ja. En ja, misschien ook wel leuk. We doen natuurlijk ook de Radio NL Trops op de boerenstickers bij. Dus die kun je misschien nog wel even op de balie leggen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Daar zullen we ook heel blij mee zijn.
0: Ja, en dan stuur ik ze allemaal naar de snackbar in Dronten. Waar zit dit precies? In het centrum? Of,
1: Ja, in het centrum inderdaad.
0: Nou, kan niet missen dus.
1: Nee, kan niet missen.
0: Cassandra, leuk je gesproken te hebben. We gaan het opsturen. Blijf aan de lijn voor alle gegevens en dan komt het helemaal goed.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Alsjeblieft.

Twee powervrouwen achter elkaar. Daantje hoorde je met de mannen en Belinda Kienaar. Het is mijn leven, zo is het. Sven Petam uit Gorredijk. Wil heel graag even een oudje horen van André Hazes. Nou, hier is hij al. Speciaal voor hem. Een vriend.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Er is altijd een tegel die past. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
2: Buitenvaart Hoogeveen. Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
6: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
7: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
8: Schrijf de naam en nummer op je filmpje.
9: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
10: Nu 111 fietenolie tankstations.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinternieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
13: Oh, wat doe je?
12: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, oh, nee.
14: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
16: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze 5000 euro betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n 30.000 euro mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. En de politie heeft gisteren vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten ieder 440 euro betalen. Het hoog aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden bij 18 tot 23 graden. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen is droog en zacht, later op de dag buien. En dat was het ANP nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar 295 euro.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
12: Mastertools.nl.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
14: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer van minder. Simpel.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
19: Goedemiddag, welkom terug. Het ziet er niet goed uit, want ik zie grote rode letters in mijn beeld. Dat is meestal geen goed teken. Ergens tussen Apeldoorn en Amersfoort speelt dat op de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Er is de boel afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. 40 minuten vertraging staat er inmiddels. Dus op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Dan de A16, die staat er ook tussen. Dat is Rotterdam naar Breda. Bij Ridderkerk Noord naar Zwijndrecht. Defect voertuig. 26 minuten vertraging, 6 kilometer. En dan nog wat flitsers, die heb ik hier ook binnengekregen. Die staan op de volgende punt op de A1 bij Willep. Of eigenlijk op 2 keer daar tussen Deventer en Apeldoorn. 92.4 en ook bij 95.1. Dan de A4, dat is tussen Leiden en Amsterdam nog steeds. Daar actief met 3.6, Bad Oeverdorp. En ook een flitser op de weg van Muidenberg naar Lelystad bij 67.8 langs de A7. Nou, dan nog eentje op de A10. Diemen naar de Nieuwmeer bij Duivendrecht, 14.0. En de laatste die vinden we tussen Gorkum en Breda bij Oosterhout. De A27, hectometerpaal 7.7. En tot zover.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Die heet je welkom vanmiddag en ik ga de badkamerkraan starten van of open draaien van Pascal Redeker.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zo, dat is lang geleden dat we dit hoorden. Is je moeder, je moeder, je moeder, je moeder. Shoei de wat wat. Nico Haak was dat, uit vervlogen tijden. En is je moeder niet thuis?
1: Ja, bijzonder om dat even terug te horen. Ja, er zullen ook mensen bij zijn die hadden het nog nooit gehoord waarschijnlijk. En die willen het ook nooit meer horen. Dat zou ook kunnen. Dat,
0: Ik heb aan de telefoon onze grote ster. Hoor eens, wat ben je allemaal aan het doen, Dario? Goedemiddag.
2: Ik zit op de camping met vrienden.
0: Ah, en waar is dat?
2: Het is mooi weer. Het is mooi weer.
0: Ja, even de laatste dagen, hoorde ik net.
2: Ja, heerlijk.
0: Even van genieten.
2: Ja.
0: Waar staat die camping, beste man?
2: In Sint Maartenszee.
0: Oh, dat is wel hele mooie. Ja, oké.
2: Aan de kust, hè. Ja.
0: En jij bent toch ook timmerman in het dagelijks leven, of?
2: Nou, dat heb ik toen gedaan in de coronatijd. Toen heb ik, ben ik bij mensen thuis van die overkappingen gaan bouwen.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment coronatijd over, de kroegen gingen weer open. Dus toen zijn we weer aan het zingen geslagen.
0: Je kan rondkomen van het zingen.
2: Absoluut, ja, nou, een paar jaar hoor.
0: Nou, mooi man. Hey Dario, al 40 jaar als ik het goed heb.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dan ga je vieren in Amsterdam.
2: Ja, helemaal blij mee man, want... Ik heb in mijn leven best wel concerten mogen doen. Maar ja, toen kwam het 40-jarig jubileumpje eraan. En eigenlijk 30 jaar nadat ik de clown uitgebracht heb. Toen hebben we vanuit gaan we in het Amsterdamse Tuschinski doen.
0: Tuschinski.
2: En met mooie collega's.
0: Ja, want dat zit midden in Amsterdam. En dat is natuurlijk... is dat wel bereikbaar? Want we geven de kaarten weg. Maar als je in Amsterdam wilt parkeren tegenwoordig... ben je ook 50 euro kwijt per auto per avond, of niet?
2: Helemaal met je eens. Maar heb ik een tip... Als de mensen naar Amsterdam-Noord rijden...
0: Ja?
2: En dan heb je dat kost het maar een eurotje...
0: Ja.
2: Voor onbeperkt parkeren. Maar dan moet je wel met de metro... want een metrokaartje, zeg maar even... dat is dan eigenlijk je parkeerkaartje. Dus dat scheelt weer allemaal geld.
0: Ja, natuurlijk. Oh, dat is een goede tip. En dan gewoon met het bootje, met het bootje over ook.
2: En dan gaan we, ja, inderdaad.
0: Ja, leuk man. Nou, we mogen die kaarten weggeven... maar nou las ik ook dat het op een maandagavond is, 19 oktober...
2: Ja, dat klopt, ja. Kijk, maandagavond was vroeger in de volksmond de horecaavond. En aangezien ik eigenlijk bijna midden op het Rembrandtsplein het concert ga geven... had ik wel zoiets van, ik moet het wel een maandag pakken... want anders schiet de horeca me dood. Dus, en nu heb ik medewerking.
0: Ja, natuurlijk. De mensen die van de horeca vrij zijn, die willen ook naar jou toe. Zo bedoel je dat.
2: Ja.
0: Al je klanten kunnen naar toe.
2: Een win-win situatie.
0: Goed bedacht, man. Nou, wij mogen kaarten weggeven per vier. Mensen die naar jou toe willen komen... die hebben ook een speciaal plekje in de zaal. Hoe zit dat?
2: Ja, want we hebben natuurlijk de zaal, we hebben de eerste en de tweede ring. En ik las laatst ergens dat een tweede ring een soort sfeervak moet zijn. Dus daar zitten de gezelligste mensen. Dus wij gaan het ook een beetje aandikken met leuke gadgets. Dat de mensen wat in hun handen hebben om te zwaaien met lampjes toestanden.
0: Ja.
2: Om er echt een gezellige avond van te maken.
0: Ja.
2: En dan het sfeervak.
0: Birgit Lewis is er ook bij.
2: Ja, geweldig hè. Birgit Lewis. Ik mag niet, en uiteraard mag mijn single moeder in Camarillo niet ontbreken. Want daar heb ik natuurlijk ook een liedje mee opgenomen. Heerlijke dag.
0: Ja.
2: En een speciaal mannetje wat een groot plekje in mijn hart heeft. Dus Edgar, ofwel Travassieman. En die is er ook bij.
0: Was voorzien. Oké. Tjugloem.
2: Leuk man.
0: Ja. Hey, ja. We gaan de kaarten weggeven. Ik laat ze gewoon even appen. Nee, dat is te moeilijk. Tuschinski spellen, dat is lastig. Doe maar gewoon even appen. Dario, dat is makkelijker. Als je even de app Dario doet, dan ga ik vier kaarten weggeven. En het is echt een avondje uit in Amsterdam, hè, dan, hè?
2: Ja, het wordt echt een bloedgezellige avond. En de band is fantastisch. Ik doe het met de M&M band of wel Mickey Visser band. Het geluid ligt, alles. Het is nu inderdaad 14 dagen voor aanvang. En we hebben zoveel zin in. En ik kan niet wachten.
0: Nou, mooi man. We gaan de kaarten lekker weggeven aan onze luisteraars. En wens je heel veel succes. En tot binnenkort hier in de studio, hè?
2: Gaat goed komen. Moet je nog een mop horen?
0: Oh ja, je hebt een Amsterdamse mop zeker?
2: Ja, je hebt zeker een Amsterdamse mop. Nou, ik zit laatst in de kroeg, komt er een kerel binnen en zegt, ik heb mijn wijf vermoord. Ik zeg, wat zeg je nou, man? Als ik heb mijn wijf vermoord. Ik zeg, ook schroppen de pleurs. Ik dacht, je zei, ik ben van Feyenoord.

Ja, mooie nacht. Interessant. Dario, was dat? En de kaarten, die ga ik weggeven. Ik ga ze uitreiken aan Niels Snippen uit de kar. Van de kar Klarebeek. Niels, van harte gefeliciteerd. Je hebt 4 kaarten gewonnen. Voor een avondje Amsterdam, Tuschinski Theater, 19 oktober. Je hoeft ons niet te bellen, wij bellen jou. 088-0200-100. Voor de mensen die willen bellen voor de verzoekplaten. Die live zometeen weer op de zender gaan. Je kunt, er zit een gevaar in. Je kunt ook live op de radio komen. Dus 088-0200-100. En dan gaan we het zometeen doen. En ondertussen wil ik nog even de nieuwe van Margaretha van der Laar draaien met Roland Verstappen. En als je de clip even meekijkt, is leuk. Dan kun je even zien dat Roland Verstappen een evenbeeld is van Sylvester Stallone. Ja. Tenminste, dat vind ik dan, hè? Een beetje.

0: Bram uit Wieringerwaard. En die wil heel graag een oud liedje horen van Wim Sonneveld. Nou, vooruit Bram, dat je zo lief vraagt. Hier is het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.

0: 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
1: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
5: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
6: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
5: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
6: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
7: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
13: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
12: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
14: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio Rauw kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio Rauw trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio Rauw app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met

0: heb aan de telefoon en iemand die mobiel is. Robin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erwin.
0: Robin Hood is dit, toch?
1: Ja, bijna wel.
0: Ja, ja, je kan mensen wel heel veel besparen misschien.
1: Want, ja, wie weet. Ja,
0: ja, wat is er precies aan de hand, Robin? Leg even uit.
1: Ja, ik ben onderweg weer terug naar Haberoen en bij Willem staat een hele grote politiecontrole. Ze halen iedereen met de aanhanger en met de bus van de weg af.
0: Oh jee. En waar is dat precies?
1: Bij Willem.
0: Willem, oh ja, waar die flitsers ook altijd staan, oké. Okay. Ja, en jij bent de fuik voorbij gereden of...
1: Nee, ik ben er ook afgehaald.
0: Oh, en toen? Hoe gaat dat dan? Vertel even.
1: Ja, ze hadden eventjes op de aanhangverlichting even controle en op de spanbanden controle. En voor de rest was het bij mij prima, dus toen mocht ik verder.
0: Had je koortje er ook wel tussen?
1: Ik had alles netjes tussen zitten.
0: Oh, goed man. Je netje eroverheen dat er geen rommel af kon vallen?
1: Ja, ik heb de zitmaaier achterop staan, dus die moest met spanbandjes vast zitten. Dus dat was allemaal in orde.
0: Oh, oké. Dus je werd wel even gecorrigeerd, hè? Mooi.
1: Ja.
0: Wat voor liedje past dat beste bij?
1: Celblok nummer 10.
0: Celblok nummer 10, zeg ik. Ja, nou, ga ik doen, man. Dankjewel voor bellen, hè.
1: Dankjewel, Hessel.
0: Oké, dankjewel. 088-0200-100. Yo, 088-0200-100.

0: slecht af. Hoor die zweepslagen in het liedje nog even. Hoor. De Pioniers, celblok nummer 10. Ja. Aan de telefoon. Ja. Oh, Bettens, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Enzo.
0: Jij bent de lawaai-papegaai, toch? Of...
1: Jazeker.
0: Ja. Wat voor lawaai maakt deze lawaai-papegaai?
1: Dat zal ik niet weten.
0: Nee. Oh. Hoe kom je aan die naam eigenlijk, Bettens?
1: Ja, hoe kom ik aan mijn naam? Ja. Aan mijn vader zei, mijn moeder niet moet pesten. Ja, dat is helemaal zo geen.
0: En je had ook een controle. Wat is dit allemaal vanmiddag? Wat heb jij te melden dan?
1: Het controlepunt. Ik ging van Apeldoorn naar Rijssen. Oftewel Riesen, waar die in het hoofd zit. En dan zag ik ze daar staan. Bij de benzinepomp staan de motoren.
0: Ja.
1: Van de politie.
0: Och.
1: En hij van Kvello de oprit op gaat.
0: Ja.
1: En ze staat er een wagen van de belasting. En die flits je en je bent erbij.
0: Belastingdienst?
1: Ja.
0: Och, jongen.
1: Van de belasting, want ik heb zelf hier staan met mijn eigen ogen.
0: Dus ze hebben jou niet van de weg gehaald, Bettens?
1: Nee, want ik ging richting Rijssen en niet richting Apeldoorn.
0: Ja, ja, ja. Oké, wel. Nou, bedankt voor de tip.
1: Ja, en dan heb ik nog één dingetje. Daar heb ik een heel mooi plaatje van Corrie Koning. Dat kan huilen is wie automaat.
0: Ja, ik had net Corrie gedraaid met Kijk Omhoog met Amore.
1: Oh, nou ja, dan doe maar een andere leuk plaatje.
0: Ja, ik heb een hele toepasselijke gevonden voor je. Maar even een andere vraag. Als jij die blauwe enveloppen binnenkrijgt, wat doe je dan?
1: Betalen.
0: Ja, dat wil ik zeggen. Nee, oké, okay, klaar. Ik heb deze bang meer voor de Belastingdienst. Dat hoeft toch niet?
1: Nee. Maar ja, je weet maar nooit dat je in het verkeer tussen in het verkeer allemaal tussen hebt zitten, hè?
0: Dankjewel, Bettens, en een goede reis, hè?
1: Ja, jij ook.

0: Ik kan het niet zo snel behapstukken hier, joh. Ze bellen maar door hier in de studio. Met wie heb ik het genoegen, zei je?
1: Met Bram, hallo.
0: Hallo Bram, hoe is het?
1: Ja, goed met jou?
0: Ja, ook goed, jongen. Jij begint ook al over controllers.
1: Jazeker.
0: Wat dan?
1: Ja, ik hoorde het zo allemaal op de radio hier. Ik dacht van nou, dat ik met Anthony en voor de Belastingdienst.
0: Ja.
1: Dat lijkt wel een mooi plaatje voor eigenlijk.
0: Een mooi plaatje voor de Belastingdienst. Maar die hebben we net gedraaid, toch?
1: Nee, die niet.
0: Nee, welke dan?
1: Postbode van de Waal.
0: Postbode van de Waal, oké. Okay. Nou, die leg ik er even bij, beste man.
1: Ja,
0: ja, dankjewel voor bellen, hè.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Ja, 088-0200-100. 088-0200-100. En Henk had hier ook nog een melding uit Groningen. Even horen wat hij te melden heeft.
2: Nou, Hessel, ik heb geluk gehad vanochtend. Ik kreeg ook zo'n blauwe envelop. Er stond de laatste aanmaning. Dus ik ben van de belastingdienst af, denk ik. Ze stoppen ermee, geloof ik.
0: Nou, ook leuk, ja. Oké. Nou goed, niet meer over de Belastingdienst. Ik wil even wat anders. Andere insteek, ander verzoekplaatje. Doe even 088-0200-100. En dan gaan we dat voor je regelen. Ik zit ondertussen even te wachten tot er iemand belt. Misschien lukt dat nog. 088-0200-100. Even kijken hoor, iets goed van de dijk, zegt Fokke. Fokke? Oh ja, die komt er weer. En heel veel meldingen over kalenders zie ik hier. Maar dat til ik even over naar mijn collega. Volgens mij zit Ivo hier straks, want Leur is er niet bij vandaag. Maar misschien kan Ivo straks even goed uitleggen hoe dat zit met die mannen- en die vrouwenkalenders. Met de radio, goedemiddag.
3: Hey Hessel, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, hoe is ie?
3: Ja, gaat goed, hoe is het met jou?
0: Joshua, hè?
3: Ja, dat klopt, de enige echte.
0: Hoor het aan je stem, man, wat kan ik voor je doen?
3: Ik wil alles met je delen, Hessel.
0: Alles met me delen?
3: Ja, van Casina. Die zou ik graag willen horen.
0: Oké. Ik leg hem er even bij. Dank voor bellen.
3: Is goed.
0: Ja. Hoi. Met de radio. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Met wie spreken we?
4: Met Michel Molman.
0: Hoi. Wat kan ik voor jou doen?
4: Hi. Ik wil graag van de boswachters wind door mijn haren.
0: De wind door mijn haren. En waarom dan?
4: Omdat dat gewoon echt een fantastische plaat is. En het komt bij mijn lievelingsfilm.
0: Komt uit je wat? Lievelings?
4: De film.
0: Film? Oh ja, de Chameleon natuurlijk. Ja,
4: ja,
0: okay,
4: ja, precies.
0: Ja. Ja, en ben je er wel eens geweest in dat dorpje ook? Want dat bestaat echt, hè?
4: Ja.
0: En hoe heb je dat ervaren?
4: Heel mooi.
0: Ja, want je kunt daar echt met die boot echt het meer op, hè?
4: Ja, klopt.
0: Maar je mag zelf niet varen?
4: Nee, helaas niet.
0: Dat moeten ze nog eens veranderen. Dat moeten ze vrijgeven. Dat je gewoon mag racen met zo'n chameleonboot over die Friese meren. Dat zou wel zijn, toch?
4: Dat zou wel mooi zijn, ja.
0: Ja. Hey, bedankt voor je aanvraag. Voor wie moeten we het draaien? Heb je ook nog namen of rugnummers?
4: Gewoon voor de collega's van Hemgo.
0: Oké, bij deze. En bedankt voor je aanvraag, hè.
4: Dank je.

verhaal, hè, uit de Chameleon. De auto van de dokter die kapot gereden werd. Alleen de motor overleefde het. En de jongens die die motor kregen uit die sloopauto en daar een boot van bouwden. En daar flankgas mee over de Friese meren krosten.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
7: Woninginrichting Hans Jutstra.
6: Buitenvaart Hogeveen.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Wat zijn uw gouden of zilveren sieraden waard? Laat ze gratis taxeren bij Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Maak een afspraak en kom langs. Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Kijk op inkoopedelmetalen.nl. Ook voor onze pre-owned Rolex-collectie.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, uit een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
15: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
14: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum... in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht... en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
18: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
20: Goed plan, zonneplan.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
22: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
23: Jazeker!
22: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
24: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen in Opheusden en Kesteren... hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente... ze 5000 euro moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers... werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid naar agenten. Amerika wil dat Rusland meer zegt over de mogelijke uitbraak van de pest. Een medewerkster van een laboratorium dat onderzoek doet naar de pest werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. En de kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Binnen een dag zijn er in Nederland 50.000 verkocht in de voorverkoop. Volgens distributeur Disney een record. Gisteren liep de website van Pathé door de drukte meerdere keren vast. Vanwege de grote belangstelling komen er extra voorstellingen. Dan het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En dat was het ANP Nieuws.
0: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
23: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
28: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
29: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
30: Goedemiddag, 3 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en Beest, 11 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en het Prins Klausplein, een kwartier. En de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen de havens 7200 en de havens 6200. 33 minuten komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Flitsers op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 94,9. De A6 Muiden-Lelystad, 67,8. En de A30 Ede naar Barneveld bij 16,4. Goeie reis.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Eva Pasveer.
30: Yes, goedemiddag. Gezeur zonder leur vanmiddag met Frans Bauer, Rutger van Barneveld en nu Yves Berendsen.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

Ja, hij blijft gewoon zichzelf. Hè. Het blijft gewoon onze Rutger van Barneveld. Sterker nog, het was laatst in het lokale Suffertje van Tiel te lezen. Rutger van Barneveld blijft een tienenaar. Ondanks zijn landelijke hit. Nou, dat is goed om te horen. Gewoon zichzelf gebleven. Hebben de Lama's ooit een leuk liedje over geschreven trouwens? Rutger van Barneveld in de middagshow van Radio NL. En zwoele zomernachten. Stefan is een middagje vrij. Die hoor je morgenmiddag weer. En dan ook hoog bezoek in de studio trouwens. Heb je de afgelopen dagen dat liedje van Sam Kroon al een keer gehoord? Ik ga vanmiddag ongetwijfeld nog wel eventjes een keertje voorbij laten komen. Dat is die influencer die een volkszanger nadeed. En nu zelf een soort van per ongeluk een dikke hit scoort. Nou, morgenmiddag dan komt hij langs in de middagshow van Radio NL om er alles over te vertellen. Sam Kroon bij Stefan in Gezeur met Leur. En vanmiddag sleep ik je door de middag heen met uiteraard jouw kans op een boeren- of boerinnenkalender. We gaan zo meteen nog eventjes een extra spelletje doen, want... Nou, dat weet je misschien nog wel van afgelopen zomer. Ik heb een bepaalde sleutel die op een kast past waar Radio NL t-shirts in liggen. Ik ga er vanmiddag nog weer even eentje weggeven. En ik heb iets heel bijzonders voor je geregeld tussen 5 en 6. Want ja, zolang het uurtje lekker los nog niet terug is, moeten we toch maar even iets gaan bedenken. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst Mr. Frans Bauer.

Oké, heel eerlijk, moet je sowieso niet doen. Er is niks vervelender als je met iemand aan het daten bent en dat diegene dan een Hard to Get gaat spelen. Ja, snap dat het misschien een beetje spannend, mysterieus kan overkomen, maar och, er is niks vervelender dan dat, kan ik je vertellen. Gelukkig heb ik daar niks meer mee te maken. Nee. Ik ben al een jaar of 5 heel gelukkig met hetzelfde meisje die ook geen Hard to Get speelde. Gewoon normaal doen, dat is uiteindelijk het allerbeste, toch? Hey, het is dinsdagmiddag, je luistert Radio NL. Deze week geven we in ieder programma een boeren- of een boerinnenkalender weg. En we zitten inmiddels een beetje te strepen. Dat is gewoon eventjes voor ons eigen idee. Wat is nou populairder? De boeren- of de boerinnenkalender? En als je het me vorige week had gevraagd, dan had ik je direct het antwoord boerinnenkalender kunnen geven. Maar ja, eigenlijk zeggen alle signalen dat het dus niet zo is. Volgens mij hebben we inmiddels vaker een boerenkalender weggegeven dan een boerinnenkalender. Ik denk dat we zo meteen eventjes de balans moeten gaan opmaken. Maar weet je wat? Je kunt nog even de balans gaan beïnvloeden. App even het woord kalender in de Radio NL. Dus app het woord kalender. Bel ik je zo meteen terug. Dan ga jij er misschien wel vandoor met een boeren- of boerinnenkalender naar keuze. En uiteraard 10 Radio NL trots op de boerstickers. Met andere woorden, app het woord kalender nu in de Radio NL app. En maak kans op een boeren- of een boerinnenkalender 2027.

0: Flexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers. Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl. Daar werk je beter mee. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl. Aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
6: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Geld

0: APK, auto-onderhoud of reparatie.
1: Regio van Essen.
0: Degelijk vakmanschap, perfecte service en de scherpste prijs voor onderhoud en reparatie van alle automerken. Check van-essen.nl of kom langs aan de Ceintuurbaan 8 in Zwolle.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige

0: en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
2: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
1: bier. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgaven.

0: Delco. Vivi, ik doe
1: mee. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
5: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
6: Dit is Radio NL.

0: Ja, dit liedje kan op ieder moment van de dag. Behalve om 7:30 ochtends, kan ik je vertellen. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Ik woon in een prachtig volksbuurtje in een toch wel middelgrote stad. En ik weet dat er ook liefhebbers zijn van Nederlandstalige muziek in mijn wijk. En dat is alleen maar goed, hè? Dat het Nederlandstalige lied vaker wordt gedraaid en vaker wordt gespeeld. Dat is heel fijn. Maar geloof me, het is niet zo heel prettig wakker worden als je gewoon door van die enorme JBL-speakers wakker wordt gemaakt met dit liedje op. En een buurman die dan ook nog vals meezingt, denk ik. Althans, ik mag toch hopen dat het de buurman was. Het was Koos Alberts. En hoe zit het met jou bij Radio NL? Het is dinsdagmiddag. Deze hele week maak je in ieder programma kans op een boeren- of een boerinnenkalender. Wat je moet doen daarvoor is heel simpel. Het woordje appen, kalender in de Radio NL app. Maak je kans op de boeren- of boerinnenkalender naar keuze. En 10 Radio NL trots op de boerstickers. Hey, Erwin uit Almere, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat doe je voor de kost, Erwin?
1: Ik zit in het transport.
0: In het transport? Je bent vrachtwagenchauffeur?
1: Dat klopt.
0: Kijk eens aan, dus dan rijd jij dagelijks door heel Nederland?
1: Nee, lekker regionaal.
0: Regionaal, regionaal. Kijk eens aan, in de buurt van het prachtige Almere.
1: Ja, ik rijd op dit moment in de buurt van Hoofdorp. En normaal gesproken rijd ik omgeving Haarlem.
0: Ah, precies. Hé, Erwin, neem ons even mee in je cabine, hè? Want ik weet dat chauffeurs altijd heel erg hun best doen om toch de cabine een beetje huiselijk en gezellig te maken. Wat heb jij gedaan om het echt jouw cabine te maken?
1: We hebben wat koffie, geuren, dingen erin zitten. We hebben er een vlag in hangen. En meer mag ook niet.
0: Nee, hè? Nou ja, ik hoop nog wel dat er een kalender bij past. Want die is van jou, Erwin. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, lieve.
0: Ja, en dat moet ik toch nog even weten, hè. Voor de statistieken is dit, voor het bijhouden. Morgen, dan moeten we maar even de balans gaan opmaken. Wordt het een boeren- of een boerinnenkalender, Erwin?
1: Doe maar een boerinnenkalender.
0: Een boerinnenkalender. Nou, helemaal goed. Staat genoteerd en die komt lekker bij jou in de cabine te hangen, denk ik zo, hè?
1: Zeker weten.
0: Goed bezig. Nou, succes in het mooie Almere. En een fijne middag.
1: Hetzelfde. Ben niet zo.

Dit weet bijna niemand. Geboren en getogen in een heel klein dorpje in de buurt van Toulouse. De Franse chansonnier Robert Pater. En soms heb ik heimwee bij Radio RL. Heel eerlijk, ik ben dus ook echt iemand die last heeft van heimwee. Ik zat vroeger ooit op een blauwe maandag op scouting. Ken je dat, hè? De padvinderij? Toen ik een jaar of 5, 6, 7 was. En dan had je altijd zo'n groot kamp met Pinksteren waar je dan naartoe ging met allemaal verschillende scoutinggroepen. Ik wilde altijd na dag 1 al opgehaald worden. Was helemaal niks voor mij, zo'n kamp. Dus ja, heimwee, ik weet er alles van. Het is dinsdagmiddag, Radio RL. Dit zijn Amar en Donnie.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
6: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
7: Kozijnen, deuren en schuifpuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen. Ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht. Dan is het weer hoogwater en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen hij niet op tijd uitcheckte. Chocomel mag als enige hun specifieke kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, schrijft het AD. Een Spaanse concurrent wilde dezelfde kleur vastleggen. En Chocomel vindt dat oneerlijk, omdat hij dan meelift op ruim 90 jaar merkinvesteringen. Zo'n kleurrecht is zeldzaam. Ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn beschermd. En dan nu het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
1: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
6: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
7: Goedemiddag, 4 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Het begin van de avondspits verspreidt over het land al een aantal files. Pechgevallen en ongelukken veroorzaken momenteel de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein momenteel 3 kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 1 kwartier. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein 1 half uur. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 40 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Dukenburg 22 minuten. En de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen de havens 8220 en de havens 6200. Momenteel meer dan 1 uur. En dat komt door wegwerkzaamheden. Flitsers zijn momenteel wel gemeld op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 20.8. De A4 Amsterdam-Den Haag bij 4.3. En de A28 Zwolle-Groningen bij 177.4. Goeie reis.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Goedemiddag, zometeen de Hollandse nieuwe van Jan Wolters. En eerst een andere Jan, Jan Smit met de 3 J's.
8: Dit is de muziek van

Radio RL met de Hollandse Nieuwe Jan Wolters, oftewel de zoon van Jannes. Inderdaad, is allereerst de nieuwe single uitgebracht en die hoor je natuurlijk direct op Radio RL. En om hem een steuntje terug te geven, ook Hollandse Nieuwe deze week. Het is dinsdagmiddag, 4 uur geweest. We gaan richting het einde van de werkdag en toch ook weer heel langzaam richting het weekend. En nou wil ik alvast even een kleine knipoog toe naar het weekend. Doen we zo meteen na 5 uur even. Kunnen we het even met elkaar afspreken dat we zo meteen gewoon om 5 uur even iets bijzonders gaan doen, waardoor we toch een klein beetje het weekendgevoel krijgen op dinsdag. Ja, ik weet dat het gek klinkt. Maar laten we dat zo meteen maar gewoon eventjes gaan doen. Ja, en ik heb nog een Radio NL t-shirt weg te geven zo meteen. Radio NL goodie pakket. Maak je zo meteen kans op als je meedoet met ons kleine pop-up item op deze dinsdagmiddag. Je hoort zo meteen wat het gaat zijn. Eerst nog John de Bever. En dit is een oudje van Danny.

Niet om april, niet om juni. Hij geeft alleen om mei. Het was Jobke bij Radio RL. Misschien gaat die naam niet direct, gaat er niet direct een lichtje branden als je de naam Jobke hoort. Maar ze is wereldberoemd. Want 2 jaar geleden scoorde ze deze You Call van een hit in Nederland. Samen met Roeland Bede.

0: goed, ze is een beetje een andere weg ingeslagen. Tegenwoordig maakt ze vooral leuke, zachtaardige popliedjes. En haar tweede solo-single hoor je dus zojuist bij Radio NL. Jobke en hij wil alleen maar mee. Het is dinsdagmiddag. Ik heb iets geks gedaan. Ik heb namelijk afgelopen zomer de sleutel weten te confisceren van de Radio NL prijzenkast. En daarin heb ik het gloednieuwe Radio NL t-shirt voor je kunnen regelen. En die kun je nu gaan winnen. Maar daar moet je uiteraard wel iets voor doen. Ik ben op zoek naar topografische wonders.
1: Het ligt in Zuid-Oost. Of nee, toch niet?
2: Waar?
0: Ja, het is het spelletje Het Licht in Zuidoost-Brabant of toch niet. We gaan op zoek naar een aantal plaatsnamen in Zuidoost-Brabant. Denk jij ze allemaal te kennen? Ja, dan maak je dus kans op het Radio NL Goodie pakket, inclusief het nieuwe Radio NL t-shirt. Denk je nu van, ja, dat weet ik allemaal wel. Doe niet zo moeilijk, Zuidoost-Brabant, dat ken ik zo uit mijn duim. Topografie, dat is me op mijn buik geschreven, dat kan ik perfect. Dan is dit het moment om even mee te gaan doen met Het Licht in Zuidoost-Brabant of niet. Met een opgavevraag. De Rips. De plaats De Rips. Ligt dat in Zuidoost-Brabant of niet? Denk je nu van, ja, dat ligt wel in Zuidoost-Brabant, dan stuur je nu het woordje wel eens. Denk je, nee, dat ligt niet in Zuidoost-Brabant, dan stuur je nu niet eens. Dus De Rips. Is dat een plaats die in Zuidoost-Brabant ligt of niet? Dan stuur je nu wel eens of niet eens in de Radio NL-app. Gaan we zo meteen even een klein topografisch quizje doen. Het ligt in Zuidoost-Brabant of niet? Wil je meedoen? Geef dan antwoord op de vraag. Ligt De Rips in Zuidoost-Brabant of niet? Wel eens of niet eens? Dat stuur je nu in de Radio NL-app om mee te doen. Dit is Samuel Welten en Echte Liefde is te koop.

0: Klopt! We gaan naar tentfeesten.nl. Het platform voor feestgangers, organisaties en artiesten. Alle tent- en dorpsfeesten onder één dak. Check tentfeesten.nl.
1: Heb je

0: Studentfeesten.nl levert ook feestfotografen, een gratis online ticketshop en supersnelle mobiele pinterminals. Check tentfeesten.nl.
1: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Er is altijd een tegel die past.
3: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
4: Thuiskomen is ergens binnenstappen en meteen weten, hier zit ik goed. Een vaste contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. Iemand die meedenkt, eerlijk antwoord geeft en doet wat is afgesproken. Dat gevoel van thuiskomen, dat hoort bij Friesland Lease. We staan voor je klaar. Denken mee en zorgen dat jouw mobiliteit gewoon goed geregeld is. Zodat jij onderweg nergens onnodig naar hoeft om te kijken. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.

0: 19 december Gelredome Arnhem. Tickets en info megapiratenfestijn.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie.

0: Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio No kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
9: Radio NL.
10: Weerbericht.
11: Oké, kijk eens naar buiten. Het is momenteel regionaal bewolkt en in het zuidwesten eerst nog mistig. In het noordwesten en zuidoosten is het zonnig en geleidelijk breekt de zon op meer plekken door. Temperatuur 18 tot 23 graden. Morgen eerst nog droog, zacht najaarsweer, maar aan het eind van de dag dan komt er een weersomslag met veel regen. Later deze week komt het kwik nauwelijks hoger boven de 15 graden. Het is 5:03 op dinsdagmiddag. En dit zijn de hoofdpunten uit het ANP-nieuws.
12: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen tienduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Ze steunen studenten die al een week demonstreren. Veel mensen lopen rustig, maar in Parijs zijn ook beelden van mensen die agenten bekogelen. Schiedam haalt op meer plekken grond weg na de dood van 6 honden en 5 waren uitgelaten in 1 park. Dat is al afgegraven, maar op andere plekken heeft hetzelfde bedrijf ook net grond gestort. Tientallen passagiers van een rondvaartboot zijn geëvacueerd nadat het schip bij het Zeeuwse Breskens op een zandplaat was gelopen. Het waren vooral oudere mensen, maar het gaat goed met ze.
11: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen ANVB Verkeersinformatie bij Radio NL. Een drukke middagspits. Het is vooral druk bij Rotterdam, Utrecht en bij Nijmegen. Pechgevallen en ongelukken veroorzaken momenteel de meeste vertraging. Die heb je bijvoorbeeld op de A2 Utrecht en Bos tussen Ouderijn en Beest een 30 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein 15 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 20 minuten. En de A27 Almere naar Gorkum tussen Utrecht en Hagestein momenteel 20 minuten. En dat komt door een kapotte auto. Flitsers op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 95.1. De A7 afsluitdijk Heerenveen 108.0. A30 Barneveld-Ede 16.4. En Flitsmeister meldt ook een controle op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.3. Oké, over een paar minuten gaan we het spelen.
13: Of nee, toch niet?
14: Waar ligt het?
11: En wil je meedoen? Geef dan even antwoord op de vraag: ligt de Rips wel in Zuidoost-Brabant of niet? De Rips-app wel eens of niet eens om mee te spelen.

0: En was de nieuwe Raymond Hermans, ons pakken ze niet, zojuist in de middagshow van Radio NL. Het is dinsdagmiddag en we spelen een spelletje om het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Gaat die van jou zijn, Tijmen uit Vlijmen. Hey Tijmen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou zit ik even op de kaart te kijken. Ik was vroeger altijd best goed in topografie. Vlijmen, dat ligt niet in Zuidoost-Brabant, toch?
1: Nee, klopt.
0: Waar ligt het precies?
1: In het noorden.
0: In het noorden. Maar Noordoost-Brabant, dat bestaat niet, toch?
1: Nee, het is echt Midden-Brabant wat dat betreft.
0: Midden-Brabant, oké. Okay. Hey Tijmen, jij bent 26 jaar en marketing manager bij een kledingbedrijf. Wat voor manager doe je dan?
1: Eigenlijk alle communicatie die wij doen vanuit het merk, daar ben ik verantwoordelijk voor.
0: Nou, dan ben je nu alvast bezig met Black Friday zeker?
1: Ja, zeker. Zijn we echt al anderhalf maand mee bezig. Ja.
0: Wel hè. Heeft wel veel voeten in de aarde. Iedereen gaat aan de stad in, iedereen gaat koopjes jagen. Maar ik heb altijd het gevoel, Tijmen, ik hoop dat ik ongelijk ga hebben, maar dat die koopjes eigenlijk gewoon een wassenneus zijn.
1: Nee, niet helemaal. Er zijn echt wel vaak een hoop producten die we extra in de actie doen.
0: Wel hè?
1: Okay. Ja, zeker.
0: Goed, ik weet nog steeds alleen niet bij welk bedrijf je werkt. En dat moeten we misschien ook maar niet zeggen. Dat is dan weer reclame natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Vertel het me zo meteen maar even. Dan ga ik bij jullie koopjes jagen, goed?
1: Oh, dat is goed. Dat is helemaal goed. Okay.
0: Hey Tijmen, hoe is het met jouw topografie gesteld?
1: Ja, redelijk goed.
0: En hoe is het met jouw topografie over Zuidoost-Brabant gesteld?
1: Ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat Noord-Brabant sowieso wel goed komt, maar specifiek Zuidoost-Brabant, we gaan het zien.
0: Maar dit gaat dus echt specifiek over Zuidoost-Brabant. Hè? De Midden-Brabant, de West-Brabant telt allemaal niet mee. Dit is echt alleen maar Zuidoost-Brabant.
1: Zuidoost-Brabant. Ja, Oké.
0: Komt goed. Oké. Hey, om het even helemaal spannend te maken, heb ik ook een jury. Wij hebben hier namelijk op kantoor iemand rondlopen die daadwerkelijk uit Zuidoost-Brabant komt. Rory, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, geboren en getogen in het mooie Geldrop. Ja. Dat ligt in
2: Zuidoost-Brabant.
0: Jij kent heel Zuidoost-Brabant op je duim, hè?
2: Zeker. Okay.
0: Nou, dan gaan we de eerste opgave even met jou doornemen, Tijmen. De rips was de eerste opgave. Wat denk jij? Ligt het wel of niet in Zuidoost-Brabant?
1: Ik denk wel.
0: Ik kijk naar Rory.
2: Ja, je hebt het wel een beetje ruim genomen. Ik moet een kleine kanttekening. Er zitten mensen in de auto die denken, ja, Zuidoost-Brabant. Maar het klopt wel, ja.
0: Oké, je bent erbij, Tijmen. Daar gaan we.
3: Of nee, toch niet?
4: Waar ligt het?
0: Oké, het spelletje is heel simpel, Tijmen. Je krijgt zometeen drie opgaves, drie plaatsnamen. Ze zijn allemaal in Nederland, maar de vraag is: ligt de plaats in Zuidoost-Brabant of niet? Oké, ben je ready?
1: Ja, helemaal ready.
0: Oké, dan gaan we. De eerste vraag: Berkeindje. Ligt dat wel eens of niet eens in Zuidoost-Brabant?
1: Berkeindje. Nee, ligt er niet.
0: Rory,
2: weet jij dat heel zeker?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is anders Bergijk, dacht ik.
0: Je mag nog een keer nadenken, wel eens of niet eens.
2: Het is geen Bergijk.
1: Nee, daarom. Ik vind er wel vreks veel op lijken.
2: Ja, hè?
0: Berkeindje.
1: Ja, dan doe maar wel.
2: Ben jij wel eens in Berkeindje geweest, of niet?
1: Nee,
2: dat kan ik nou dus ook niet zeggen. Maar het ligt wel eens uit als Brabant.
0: Yes! Nou, de eerste heb je binnen. Het was een spannende tijd, en ik voel het aan alles.
1: Kijk.
0: Gaan we voor de volgende. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Trutjeshoek.
1: Nee, ligt er niet in. Het ligt in Zeeland, volgens mij.
2: Nou, dat is niet helemaal waar, maar het ligt in Gelderland.
0: Dus je hebt er wel gewoon goed. Trutjeshoek, kijk, Gelderland. Top. Daar zou ik nog een keer op vakantie willen, denk ik. Lijkt me best leuk.
2: Neem je dan je trutje mee?
0: Nee, hallo zeg. Ik ga voor 6 dagen trouwen, man.
2: Nou ja, maar ik heb ook niet gezegd dat ik het over jouw vriendin heb.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nee.
0: Goed, ben je er klaar voor, Tijmen? De laatste?
1: Ja, laatste. Let's go.
0: Oké, let goed op. Schaft. Ligt dat in Zuidoost-Brabant of niet?
1: Ja, dit is weer een gok, joh. Maar mij lijkt van wel. Ik weet het niet. Ja, doe maar wel, joh.
0: Rory?
2: Helemaal goed.
0: Yeah! Hey, weet je wel dat ik gewonnen heb?
1: Kijk, Kijk, hoppa.
0: Jij bent een van de allereerste Nederlanders. Stijmen uit Vlijmen, die gaat rondlopen met het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Van harte gefeliciteerd.
1: Kijk. Ja, fantastisch. Dankjewel, dankjewel.
0: En er is ook een leuke binnenkomer, hè. Dan kom je straks thuis en dan zeg je tegen je vrouw... Hé, hey, ik weet alles over Zuidoost-Brabant. En over trutjes.
1: Oké, top. Ik zal doorgeven thuis.
0: Nou, tot slot. Ik heb hier twee Brabantse liedjes klaarstaan, Tijmen. Welke gaan we draaien? Bij ons in Brabant van René Schuurmans of Guus Meeuwers met de Brabant? Jij mag het zeggen.
1: Van René Schuurmans natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Mooi. Fijne middag. Dankjewel, Tijmen uit Vlijmen.
1: Top, dankjewel. Jullie ook, hè.
0: En dankjewel, scheidsrechter Jonkergouw.
2: Houdoe, hè.

gewoon ook een grote zomerrit dit. Sander Kwarten en de topster uit Tijuana. In de middagshow van Radio Rel. Er is gezeur zonder leur vandaag. Die vandaag even een dagje vrij is. Maar morgenmiddag dan is hij er weer. Samen met influencer Sam Kroon. Die momenteel misschien wel zijn allereerste joekel van een hit scoort. En morgenmiddag komt hij er in de middagshow alles over vertellen. Hey, normaal gesproken hoor je na 5 uur natuurlijk het uurtje lekker los. Dat is de afgelopen weken eventjes in revisie. Hè? Dat wordt even opnieuw bekeken totdat het terugkomt. En dan in een 2.0 variant het uurtje lekker los. Maar goed, weet je, ik ben nu de invaller. En normaal gesproken heb ik op vrijdagavond iets soortgelijks. Ik doe altijd op vrijdagavond in dag uit geen regels vrijdag. Misschien heb je het wel eens gehoord, misschien ook wel helemaal niet. Maar het concept is simpel. Jij bepaalt de hele vrijdagavond lang wat de muziek is in het grootste feestcafé van Nederland. Er is één probleem vandaag. Het is dinsdag. Dus ja, we hebben het eventjes omgedoopt.

moeite gespaard. Geen regels dinsdag. Gaan we zo meteen na 5 uur even doen. Dat betekent dat jij de playlist mag bepalen. Waar heb jij zin in het grootste feestcafé van Nederland? Kom maar door in de Radio Den App, want jij bepaalt de playlist zo meteen.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
6: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
10: Lieve mensen, handen, handen, handen, handen.
9: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Oh, de Amazon Prime Dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
12: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
14: Oh, het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinternieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
18: Oh, wat doe je elke keer met mij?
17: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
19: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
20: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
21: Jazeker!
20: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
23: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
22: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Oekraïne heeft netten opgehangen bij verschillende bruggen in hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn aangevallen door Rusland, dat er drones op afstuurde. En met de netten hoopt Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen raken. De netten worden ook gebruikt op het slagveld en op schepen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog, wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien. En dit was het ANP-nieuws.
0: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
3: Beleggen in fysiek goud, zilver, platina of palladium. Ga naar Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Ruime voorraad, munten en baren, direct beschikbaar. Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Kijk op inkoopedelmetalen.nl.
16: Is dit het?
21: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
26: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
27: Picht! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
28: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
29: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten. Alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
30: Goedemiddag, 5 uur geweest. Zometeen de enige en unieke editie van Geen Regels Dinsdag. Wat wil je horen zometeen in het grootste feestcafé van Nederland die we eenmalig openrotten dinsdag? Laat het even weten in de Radio NL-app. En we zijn dus specifiek op zoek naar feestliedjes. Eerst even de ANWB verkeersinformatie. De avondspits kent voor de dinsdag een normaal verloop. Het is druk bij Rotterdam, Utrecht en bij Nijmegen. Pechgevallen en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Veenendaal en Oosterbeek 18 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen, 1,5 uur. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonziel en Dordrecht, 17 minuten. En de A27 Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein, 25 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Amsterdam, 13,4. A16 Rotterdam-Breda, 30,9. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 235,8. Goeie race.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: En welk feestliedje mag niet ontbreken in Geen Regels Dinsdag? Kom maar door in de Radio NL-app.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

0: maart, maar we gaan het gewoon doen. Het grootste feestcafé van Nederland. Normaal op vrijdagavond. Maar joh, waarom ook niet op een dinsdag? Maar goed, daar heb ik wel jouw hulp bij nodig. We zijn op zoek naar feestliedjes. Liedjes die eventjes het weekendgevoel geven op de dinsdagmiddag. Heb je een suggestie? Twijfel dan niet en stuur een bericht in de Radio NL app. Raymond uit Wommels, goedemiddag.
1: Hey Ivo, hey, voor geen regels dinsdag. Jorieke Sterke, niet janken, maar planken. Nou ja, zie maar even. Hey, goede uitzending, joejoe.
0: Hoe lekker, komt er zo meteen aan. Eerst voor Frederica uit Alphen aan de Rijn, 4 zomers lang.
2: Hey Johnny, woe! Denk groetjes aan iedereen.

met rock and roll op de radio. Raymond uit Vommels, die vroeg het aan Jorien te sterken. En niet janken, maar planken. Het is dinsdagmiddag, we hebben eenmalig geen regels dinsdag, nu Stefan een dagje vrij is. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Welke feesthit moet even gedraaid worden? Van welk liedje krijg je echt het weekendgevoel? Stuur het even door in de Radio Del app. Zowel Sven uit Apeldoorn, de nieuwe Justin de Wildhoren, die komt er zo meteen aan. En deze is voor Mandy.

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmeng Dagstuin.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: APK. Auto-onderhoud of reparatie.
6: Premio van Essen.
5: Degelijk vakmanschap, perfecte service en de scherpste prijs voor onderhoud en reparatie van alle automerken. Check van-essen.nl of kom langs aan de Ceintuurbaan 8 in Zwolle.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.

0: ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Binnenkort een vrijgezellenfeest, bruiloft of personeelsfeest? Huur een rondvaartboot bij rondvaartzwolle.nl en maak het feest compleet met een heerlijke barbecue of buffet aan boord. Rondvaartzwolle.nl, ook voor toeristenrondvaarten.
4: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre de

0: Maurice de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
6: Oh, pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan. Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
8: Radio NL.
9: Weerbericht.
10: Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst nog droog en zacht najaarsweer. Maar aan het eind van de dag volgt een weersomslag met buien. En later deze week komt het kwik nauwelijks hoger meer dan 15 graden. 5:05. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Het OM eist 9 jaar cel tegen een vrouw die haar baby doodgeschud zou hebben. De vrouw ontkent en zegt dat het kind was gevallen. Ze zegt ook dat artsen fouten hebben gemaakt. In Frankrijk demonstreren 100.000 mensen voor beter onderwijs. Veel marsen verlopen rustig, maar Franse media melden incidenten in Parijs. Daar wordt brand gesticht en gebruikt de politie traangas. Bij mensen onder de 50 nemen bepaalde soorten kanker toe, haalt RTL uit een onderzoek. Vooral leverkanker stijgt flink. Het zou onder meer komen door overgewicht en te weinig bewegen.
10: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits kent voor de dinsdag een normaal verloop. Er is veel verkeer onderweg. Het is druk bij Rotterdam, Utrecht en bij Nijmegen. Dit zijn de files die opvallen. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch-West en Waneburg een half uur. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Maasbergen en Oosterbeek 22 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Feyenoord en Dordrecht Centrum 40. En de A27, dat is Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 25 minuten en dat komt door een kapotte auto. Flitsers op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 13,7. A27 Utrecht-Almere 108,4. En de A50 Zwolle naar Apeldoorn bij 213,1. Goeie reis. En we gaan gewoon door met geen regels dinsdag. Jij bepaalt de playlist tot 6 uur. Er geldt eigenlijk slechts 1 regel. Dat is dat het wel een beetje feest moet zijn. Heb je een suggestie voor een lekkere feestweekendplaat? Kom maar door in de Radio NL app. En bepaal de playlist in geen regels dinsdag.

0: Lekker zeg, geen regels dinsdag met de Gebroeders Co. en Proud to be Fout. Hey Jeffrey uit Rotterdam-Zuid. Sta je nog steeds in de file, Jeffrey?
1: Nee, ik zit lekker thuis op de bank, hoor je niet?
0: Lekker man, lekker. Nou, ik weet, Rotterdam-Zuid, één ding, Feyenoord, het staat er altijd vast.
1: Ja, zeker, zeker. Ik woon ook gewoon vlak naast de Kuip, dus het is hier altijd druk voor de deur.
0: Jij hoeft geen tv-abonnement af te sluiten om voetbal te volgen, dus?
1: Nee. Altijd naar de Kuip.
0: Wat mooi, man. Hé, vraag je aan in Geen Regels Dinsdag. Waarom eigenlijk dit liedje?
1: Ja, Shirley Hooper met de Wandelclub. Dat heb ik ooit een keer gezien in een tentfeest en dat vond ik zo fantastisch. En ja, je hoort Shirley Hooper gewoon te weinig, vind ik.
0: Nou, het is daar ook Geen Regels Dinsdag voor, toch?
1: Ja, precies. Daarom doen we hem gewoon even.
0: Hé, let even op, hè. Kom.

normaal gewoon weer een hit te pakken. Samuel Welter Russo. En boem, aangevraagd door Tamara uit Heerhugowaard. Dankjewel daarvoor. Dit is geen regels dinsdag. De eerste en direct waarschijnlijk ook de laatste editie. Maar denk je van, joh, dat is wel gezellig. Aankomende vrijdagavond is het uiteraard gewoon weer geen regels vrijdag. En dan openen we wederom het grootste feestcafé van Nederland. Eerst nog voor Pascal uit Soest en Kees uit Uden. Geen regels dinsdag afsluiten met Guus Meeuwis.

0: Radioreclame adverteren op de radio.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij toelevering online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
9: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste? Je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
12: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
11: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
12: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
13: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
16: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
17: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
16: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
18: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Formule 1-coureur George Russell start zondag achteraan bij de grote prijs van Singapore. Hij krijgt die straf omdat hij een nieuwe motor in zijn auto laat zetten. En terwijl dat niet meer mag. Die motor is nodig na zijn uitvalbeurt in Maleisië eergisteren. Een week eerder heeft hij Max Verstappen maar net achter zich gelaten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog, ook morgenochtend droog en zacht. Met 20 tot 23 graden, later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En dit was het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Leukes outdoor in Wolvenga.
5: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
5: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
4: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, al die handen, handen zo.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
11: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug. Met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
12: Het is kwart voor bier. Tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier. Sluit de deuren, kom.
11: Gooi je werk aan de kant. Heftig glazen. En laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland. Kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
10: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
14: Goedenavond, 6 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Langzaam neemt de totale filelengte iets af. Er is nog wel veel verkeer onderweg. Het is met name nog druk bij Rotterdam en Utrecht. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid een 30 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Prins Alexander en Dordrecht Centrum 25 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht en Hagestein 25 minuten. En de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 35 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Amsterdam 13.5, A4 Den Haag Amsterdam 3.8, de A7 Afsluitdijk Heerenveen 108.0 en de A28 Assen-Zwolle bij 155.1. Goeie reis.
0: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Ivo Pasveer!
14: Yo, goedenavond. Zometeen Gizby en Fort Sierra. Eerst Marco Scheutmaker.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

beetje zware gitaar op de dinsdag. Kiss Me en Fort Sierra bij Radio NL. Het is Gezeur zonder leur. Die zijn morgen weer met influencer Sam Kroon. Die komt hier langs om te praten over zijn imitatie als volkszanger. En misschien wel zijn allereerste nummer 1 hit. You never know. Eerst nog Jeroen van Zelst, Hanse Thomas. En misschien wel een van de allermooiste liedjes van Jan Smit. Geschreven voor zijn vriendin Christine, die is overleden aan kanker. En dit is een ode aan haar. Jan Smit en Laura.

0: Ik vind het zo mooi, hè? Er is wel eens muziek over gemaakt. Het is soms moeilijk om bescheiden te blijven, zeker als alles je aangereikt wordt. Het lijkt alsof je een grote superster wordt, maar vervolgens val je in een diep en diep dal. Het overkwam deze man, Hanse Thomas, en 1001 gedachten. Scoorde met dit liedje een dikke hit in de zeros. Vervolgens dacht hij wel even dat hij een potje zou gebreken, dat hij de nummer 1 artiest van Nederland zou gaan worden. Maar goed, hè, dan is het misschien juist de kunst om bescheiden te blijven, want dat viel even vies tegen. Hij kwam echt diep in de put terecht. En uiteindelijk heeft hij zich weer op weten te werken tot echt een muziekwriter. En afgelopen maandag, vorige week maandag was dat, geviel hij ook nog in de prijzen daarvoor bij Buma NL. Heeft hij ook meerdere liedjes aan meegeschreven die in de top 10 van de streaming van het jaar stonden. Dus het is uiteindelijk wel gewoon goed gekomen met deze Hanse Thomas 1001 gedachten bij Radio NL. Hey Rory, goedenavond.
1: Oh, je had het over gevallen sterren. Je dacht, je haalt mij maar even uit.
0: Dat bruggetje, dat wilde ik niet per se
1: zeggen. Nee.
0: Volgens mij ben jij een reuze de ster vandaag.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Ik weet niet hoor. Ik ga heel eventjes kijken, Rory.
1: Ik kijk nu even, weet waar jij naar gaat kijken.
0: Ik ga even kijken op de Instagram.
1: Radio NL FM.
0: Ja. Radio NL FM. Teller staat op. Er komt nu gewoon 4000 bij. Dit is echt niet normaal.
1: Ja, maar doe even die
0: 25.800. En dit is nog geen 10 uur geleden gepost. Dit is vanochtend volgens mij om 10:50 of zo is dit geplaatst. Jij gaat viraal.
1: Ja, heb je het over de reel of over de post?
0: Dit gaat over de reel.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Hè? Ja.
0: Ongelooflijk. 25.000 views momenteel.
1: Ja.
0: En dat loopt alleen maar op. Iedere keer als ik er weer ververs, dan komen er weer 1000, 2000, 3000 bij.
1: Maar laten we eerlijk zijn, dat komt niet helemaal door mij.
0: Nou,
1: ik bedoel, heb je gezien wat er op de achtergrond staat, zeg maar, achter mij?
0: Ja, maar jij stelt de vraag.
1: Ja, maar mensen.
0: Jij bent de influencer.
1: Voor de duidelijkheid, dit is nog een klein overblijfsel van de boerinnenkalender die afgelopen vrijdag werd gepresenteerd. We waren daarbij met Radio NL. Een filmpje daarvan staat online. Maar mensen scrollen daar voorbij. Die zien een paar mooie vrouwen op de achtergrond. Die denken, nou, ik like dat even. Ik blijf toch even kijken.
0: Ja, maar nu haal je jezelf alleen maar neer.
1: Ze nee, zeker
0: van,
1: niet.
0: Hey, wat is dat, een knappe radio DJ?
1: Nou,
0: toch?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: En die stelt een pikante vraag.
1: Een pikante vraag? Nou, een intelligente vraag is in ieder geval niet. Nee, dat klopt.
0: Oké, zal ik het vertellen? Wat
1: ja, doe maar even. Ja, ja, ja. Of gaan we mensen nu allemaal doorverwijzen? Dat we nog meer likes krijgen.
0: Ja, maar wacht even. Ik ga het wel een tease doen. Hè. Kijk, op de radioschool hebben we geleerd om te teasen.
1: Ja,
0: dan moeten we even het spannend maken en mensen overtuigen om dingen te gaan doen.
1: Ja.
0: Jij hebt gevraagd bij die boerinnenkalendermodellen wat hun ideale penislengte is.
1: Dat klopt.
0: En wat een antwoord daarop is, nou ja, die gaat dus momenteel viraal.
1: Ja.
0: Radio NL FM, daar moet je zijn.
1: Ja.
0: Heb je dit thuis nog moeten uitleggen trouwens, of niet?
1: Nog niet, ik weet ook niet of ze het thuis al gezien heeft.
0: Oh nee. Nou, zometeen influencer in wording.
1: Nou.
0: En je gaat het over gratis ijs hebben, toch?
1: Ja, altijd lekker. Alles wat gratis is, is mooi.
0: Bom. Gratis met een hoofdletter G, dan is het altijd goed. Rory op de spriet, zometeen. 7 op Radio NL. En dit zijn de mannen van Ancora. En zij...

0: op mastertools.nl.
1: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Er is altijd een tegel die past.
3: APK, auto-onderhoud of reparatie.
4: Regio van Essen.
3: Degelijk vakmanschap, perfecte service en de scherpste prijs voor onderhoud en reparatie van alle automerken. Check van-essen.nl of kom langs aan de Ceintuurbaan 8 in Zwolle.
1: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
7: Heb je trek?

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woonpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
11: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 graden maximaal. Morgen is het eerst nog droog en dan is het ook nog lekker zacht najaarsweer. Maar eind van de dag slaat dat om, dan gaat het regenen. En de rest van de week temperaturen nauwelijks hoger dan 15 graden. En dit is Radio NL, verkeer van de ANWB. Totaal 23 files gemeld. Vrij drukke avondspits nog. Files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Prins Kausplein, daar heb je 11 minuten. De A16 Rotterdam-Breda, 20 minuten bij de Drechttunnel. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond heb je 13 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Willemstad heb je 11 minuten. En de A50 Eindhoven richting Arnhem bij de Maasbrug een kwartier. Dit zijn de snelheidscontroles van Flitsmeister, de A1. Naar de Amsterdam 13,5. De A4 Leiden-Amersfoort bij 3,9. Dan de A27 Hilversum-Almere 108,4. A30 Ede-Barneveld 16,3. En de A58 Vlissingen-Roes 161,5.

geweest is geweest. Je hoort Frank Verkoor op Radio RL. Zo, een bijzonder goedenavond. Het is dinsdagavond. Laatste etappe van je dinsdag. Misschien ben je lekker vrij van werk of ga je de laatste loodjes in. Radio RL is bij je met zometeen Marloes en Piet Junior. En dit zijn die gasten uit Den Haag van Flair.

helemaal aan het bijdraaien eigenlijk, hè? Ja, bijdraaien, gewoon aan het veranderen in zijn leven, deze Billy Dans. Stond hij vroeger nog het liefst hele weekenden in de kroeg. Ja, nu begint hij toch vrij aardig vader te worden. Dat gaat over een paar maanden gebeuren. En nu zie je het allerliefst met zijn meisje, zegt hij dan in de media. Leuk man, Billy Dans, je hoorde hem met Mart Hoogkamer. Inmiddels ook al vader, hè? Dus misschien heeft de een de ander wel geïnspireerd. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Grappie sappie, hoorde je bij Radio Wadeel met Aukje Fijn zometeen. En heb je al kaarten? Ja, ik hoop het wel, want over een maand is het al zover. Volgens mij ook al een vrij aardig stuk uitverkocht. Deze man in de Ziggo Dome. Het is Yves Berendsen op Radio NL. Zolle.

0: Een hele jonge oudje fijn. Uit 2009 is dit liedje alweer. Doe maar wat je kan, hoor je bij Radio Wareel. Hey, iets gratis krijgen, dat vinden we allemaal leuk, toch? Jawel, we zijn Nederlanders, ja. Ik bedoel, als we in de supermarkt zijn en we krijgen dan het tweede product gratis, weet je wel, je voelt je ergens toch een beetje opgelicht, want je denkt, ja, het zal wel niet helemaal kloppen, maar het is toch lekker dat het gratis is. Of als je in een restaurant zit en je kan dan even iets gratis meepakken of zo, altijd goed natuurlijk. Maar wat nou als heel veel mensen daar ineens achterkomen? Dan loopt het storm, dan heb je echt Nederland op zijn smalst. Hè? Want dan gaat iedereen komt er naartoe en iedereen wil het hebben. Het gebeurde vandaag in Almere en het hele verhaal hoor je zo.
1: Oké! Okay.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
4: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Zondag 11 oktober, de Nationale Bokbierdag in Zutphen. Met de Radio RL Artiestenshow met live optredens van Tinus Hoekstra, Femke Hengeveld, Erik van Klinken, Martijn Stam, de Havenzangers, de Gebroeders Co en Frans Duits. Toegang is gratis. Vanaf 1 uur 's middags op het Schravenhof in Zutphen. Meer info? Bokbierdag.nl.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker.
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als twee mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
15: Wat zijn uw gouden of zilveren sieraden waard? Laat ze gratis taxeren bij Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Maak een afspraak en kom langs. Hendrik Haverhoek Edelmetaal. Kijk op inkoopedelmetalen.nl. Ook voor onze pre-owned Rolex-collectie.
20: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
21: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
22: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
23: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
26: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
27: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
29: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
30: Op zoek naar jouw perfecte occasion? Kom langs bij Hybride Automotive in Kampen. Geen verrassingen, geen rijklaarkosten, alleen puur rijplezier. Check hybride-automotive.nl.
31: Goedenavond, dit is Radio RL. Drie files nog in Nederland. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Bodegraven liggen voorwerpen op de weg. Pas op daar, levert 3 minuten extra vertraging op. De A20 Gouda Hoek van Holland bij Moordrecht. Daar staat dan een defect voertuig, 3 minuten extra. En de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug, 3 minuten. Dan zijn dit de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. Op de A1 naar de Amsterdam, 13,5. De A4 Leiden-Amsterdam, 3,8. En de A20 Rotterdam-Gouda bij 45. A27 Hilversum Almere 108,4. De A30 Ede Barneveld 16,3. En de A58 Vlissingen Goes 161,8.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Waar krijg je nog dingen gratis? Nou, bij ons de muziek is gratis bijvoorbeeld. Guido van der Graaf, hoor je nu.
32: Dit is de muziek van Radio

Wagner en Peter Beense. En vanaf vandaag op Radio Bril. En zo werd het dinsdagavond 6 oktober. Het is Hanneke uit Rotterdam die stuurt een berichtje in de app van Radio Bril. Het zegt gezellig dat je er weer bent, Rory. Ja, ik vind dat zelf ook bijzonder gezellig. Ik ben er tot 9 uur vanavond. En ik zat zo net even een beetje het nieuws door te bladeren. En wat een bizar bericht uit Almere vandaag. Ik weet niet of je er iets van mee hebt gekregen. Maar er is daar een ijssalon. En die hadden een hele nobele actie. Want die wilden namelijk alle bezoekers een gratis ijsje aanbieden. Als je er naartoe kon... Of naartoe ging, dan kreeg je een gratis ijsje. Nou, heel sympathiek natuurlijk. Beetje tegen het einde van het ijsseizoen. Ik kan mij voorstellen, zij willen een beetje van het ijs af. Dus dan is dat mooi om te doen, toch? Nu werd dat gedeeld op TikTok. Daar ging het viraal. Werd het uiteindelijk 350.000 keer bekeken. En toen liep het daar ineens storm. Waar daar een hele hoop mensen die ineens een ijsje wilden hebben. Nou ja, op zich mooi dan natuurlijk. Zou je zeggen, op is op. Maar het heeft daar nogal wat voeten in de aarde gehad, zoals dat dan zo mooi heet. Of eigenlijk was het in dit geval helemaal niet zo mooi, want het was echt dringen geblazen daar. Er kwamen lange rijen, het werd een beetje duwen en trekken, de sfeer werd een beetje grimmig. En ik vind dat dan wel weer, kijk, aan de ene kant mooi dat je iets gratis kan krijgen, hè? Dat is altijd mooi. Ik vind dat ook. Ik heb wel eens ooit ergens in de rij gestaan bij een restaurant dat net open ging, kon je gratis eten krijgen. Fantastisch! Maar ja, als je dan gaat voordringen en duwen en trekken, dat is dan weer de andere kant. Dat is een beetje Nederland op zijn smalst. Uiteindelijk daar in Almere liep het een beetje uit de hand. De politie moest erbij komen. En die heeft uiteindelijk maar aan de ijssalon geadviseerd om er gewoon dicht te gaan. Omdat het gewoon niet meer te doen was, zeg maar. Dan denk ik, dat schiet dan ook zijn doel een beetje voorbij. We willen allemaal een ijsje. En dan gaat dat mis en dan gaat die zaak dicht. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Ik kan me voorstellen dat de mensen van de ijssalon daar ook wel redelijk van balen. Tenzij jij een van die geluksvogels bent geweest die vandaag daar wel een gratis ijsje hebt gehad. Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. De goede kant, zal ik maar zeggen. Dat is mooi meegenomen in dat geval. Bracht mij bij misschien wel een mooie vraag voor het Radio Bril onderzoek vanavond. Denk eens even terug of jij wel eens wat gratis hebt gekregen. Wat is het leukste dat jij ooit gratis hebt gekregen? Zal ik dan zelf even beginnen? Ik was gisteren even in de toko, de Aziatische supermarkt. En dan kon ik zo'n kraslotje krassen. En daar heb ik zo waar een prijs gewonnen. Ik heb gewonnen, jawel... een zak Aziatische frituursnacks. Kreeg ik helemaal gratis, hoefde ik niks voor te betalen, heb ik zomaar gekregen. Maar wat is dat bij jou? Wat heb jij ooit gratis gekregen en wat ben je nooit meer vergeten? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat van je horen in de app van Radio Bril. Dan doe je automatisch mee aan het Radio Bril onderzoek. Dus wat heb je ooit gratis gekregen? Spreek het in of doe even een tekstberichtje. Reageer in de app van Radio Bril. Krijg je

0: Op Radio Wadeel en Wesley Bronkhorst daarvoor nog. En Tutti Codlori. Een actie van een ijssalon in Almere is vandaag een beetje uit de hand gelopen. Die deelde gratis ijs uit, maar daar kwamen te veel mensen op af. En dat werd duwen en trekken en dus hebben ze de boel maar weer moeten sluiten. Ik vertelde je het verhaal net ook al. Daarom vanavond in het Radio Wadeel onderzoek de vraag: wat heb jij wel eens gratis gekregen? Leon uit Emmen, die heeft wel een mooie. Die zegt een gratis compleet menu bij de McDonald's, restaurant De Gouden Bogen. En dat voor twee personen. Ja, ik ben benieuwd hoe je dat voor elkaar hebt gekregen dan, Leon, maar dat is natuurlijk altijd wel mooi meegenomen. Jolanda uit Haarlem, die heeft een hele mooie ook. Die zegt ooit, wat ik gratis heb gekregen zijn mijn lieve ouders, waar ik nu nog heel erg trots op ben. Helaas, mijn moeder is wel overleden. Ah, maar de trots die blijft dan. Michel uit Haarlem, die zegt, ik heb pas nog iets gratis gekregen. Namelijk met jullie kledingactie. Ja, wij hebben werkkleding weggegeven met Radio Wadeel. Het is natuurlijk het mooie met radioacties, dat je dan dingen gratis krijgt. Heeft Wio uit Wolvenga ook meegemaakt. Die is meegeweest met onze reis naar Westendorf in maart. Ja, daar was onze Hessel dan ook bij inderdaad. Hè. Die heeft het allemaal geregeld. Mooie reis was dat. Mooi verhaal ook van Ricardo uit Houderberg. Die zegt, ik ben een keer met mijn moeder in de winkel, was ik boodschappen gaan doen. Nou, toen werd ik gebeld, dus toen ben ik naar buiten gelopen, maar toen was ik vergeten om mijn eigen boodschappen te scannen. Dus toen ben ik teruggegaan naar de supermarkt met mijn boodschappen. En die zeiden, nou weet je wat, omdat je zo eerlijk was, mag je ze houden. Oh, maar dat vind ik mooi, dat vind ik sympathiek. Je had toch ook, volgens mij doen ze dat niet meer, maar zo'n supermarkt die dan, als je de vierde in de rij was, of de vijfde, dan kreeg je je boodschappen gratis. Dan moest er een kassa bij eigenlijk. Maar volgens mij, ook dat is weer van de baan in het kader van inflatie. Hey Brenda uit Wognum, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij hebt iets heel moois gewonnen.
1: Ja, dat klopt. Ja, een reis naar Mexico.
0: Een reis naar Mexico?
1: Een reis naar Mexico, ja.
0: Vertel, maar hoe zit dat?
1: Nou, ik had een zak chips gekocht bij een supermarkt.
0: Ja.
1: En toen moest je zeg maar je gegevens invullen en alles. En je kassabon uploaden. En toen had ik een reis gewonnen. Toen
0: naar
1: de openingswedstrijd van de voetbal, ja.
0: Van het WK ook nog?
1: Van het WK, de openingswedstrijd, ja.
0: Eens kijken, en dat was, welke wedstrijd was dat? Dat was Mexico tegen...
1: Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika. Nou, ja, die heb je dan toch mooi zien spelen.
1: Drie dagen, dus...
0: Drie dagen, inclusief hotel en alles erbij.
1: Ja, alles, alles erop en eraan. Ja.
0: Maar neem mij even mee, hoe was het dan in Mexico? Je stapte in een vliegtuig en toen?
1: En toen, dat duurde heel lang.
0: Ja.
1: En daarna werden we dus, moesten we naar het hotel.
0: Ja.
1: En toen werden we de volgende dag met het ontbijt. En toen gingen we met z'n allen, met een hele groep, gingen we dus naar het stadion. En daar gingen we de wedstrijd kijken, ja.
0: Kijk, wat een geweldige ervaring.
1: Dat is echt, klopt. Ja, dat was echt heel leuk.
0: En als je al vakantieplannen had dit jaar, dan heb je dubbel vakantie.
1: Ja, klopt helemaal. Er waren ook een aantal mensen die hadden hun vakantie eromheen gepland. Maar dat hadden wij niet.
0: Nee, maar dat kan ik me voorstellen. Wat een geweldige ervaring, zeg.
1: Ja. Klopt hoor, was echt super. Ja, echt heel blij mee.
0: Nou, ervaring voor het leven zou ik zeggen. Hey, Brenda,
1: nou,
0: dankjewel voor het delen van je verhaal.
1: Ja, graag gedaan.
0: En zal ik dan deze maar even draaien? De Mexico van de zangeres zonder naam.
1: Ja, heel toepasselijk.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
8: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Er is altijd een tegel die past.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
10: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.

0: Vitamijn.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
6: Oh, wat doe je elke keer met mij?
5: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: pijl en papa's geld.
1: Ja, toch de perskakken. Ja, hou godverdomme van dat kakken ding.
0: Ja, papa's geld, niet papa's geld. Is toch wel wat verwarrend hier. En ik heb ineens ook zin in kerst, geloof ik. Maar goed. Dave Dekker, nieuw liedje op Radio Maril. Zometeen Amar en Zelle. En dit is alle nieuws van Marco Schuitmaker. Loesoe.

0: Hij gaat nooit meer slapen. Nee. Maakt mijn moeder niet trots. Nee. Groei je nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

Een Spaans brood. Op Radio Areel. Vorige week was zij hier, hè, vorige week dinsdag ook, dus precies een week geleden. Toen zat ze in werk en uitvoering bij Teken te vertellen over al haar plannen en dit liedje ook onder andere. En ik moet iets bekennen. Ik heb haar ontmoet, Romy Montero. En sindsdien ben ik toch een beetje onder de indruk, weet je wel. Toch een beetje dat ik denk, toch ergens, is het verliefd dan? Is het dat? Nou ja, dat is het ook niet. Maar ik ben wel, onder de indruk is denk ik het juiste woord. Van haar hondje wel te verstaan, hè? Ze had een heel lief hondje bij zich, Billy, een basset. Ja, ik weet dat je dacht dat ik iets anders zou gaan zeggen natuurlijk. Nou ja, van de andere kant, Romy ook een hele lieve meid, daar niet van. Maar dat hondje, och, wat een lief beestje. Mocht je trouwens Billy willen zien en het hele interview, dan check vooral even radioareel.fm. Daar staan beelden op, want de mensen van de videoafdeling hier dachten ook, laten we daar eens een mooi filmpje van Montero. En dat is gebeurd, kun je vinden op radioareel.fm. Dat is de dinsdagavondshow Samantha Steenwijk onderweg. En dit is nou zo'n klassieker. Die hoor je niet zo heel vaak op Radio Areel. Dus als hij dan een keer komt, geniet ervan, zou ik zeggen.

Samantha Steenwijk en één blik is genoeg. Oké, Paultje uit de Bijlen, lekker bezig, jongen. Ja, ik zie een foto voorbij komen hier, of een filmpje eigenlijk. Hij zegt, jij had het over kerst. Ja, ik had net even een stukje van Lau van Tini, zeg maar. Hij zegt, ik ben bezig met mijn kerstdorp, zeg maar. Een video erbij van, nou, het is een kerstdorp annex kermis bijna. Ik zie van alles bewegen daar. Maar dat ziet er schitterend uit, Paultje. Jij bent er vast bronnen daar. Mooi zo. Nog 80 dagen en dan staat de kerstman alweer voor de deur. Hè? Dus ik zou zeggen, haal vast die boom even van zolder. Zou mooi zijn natuurlijk. Breng mij meteen even bij je. Wat ben jij vanavond aan het doen? Dat is de vraag elke avond in het Rondje Nederland. Dus die wil ik vanavond ook weer aan je stellen. Ben je misschien ook wel druk bezig met kerstdingen? Hè? De tuincentra zijn ook alweer begonnen natuurlijk. Misschien hoor je daar ook wel bij. Ja, of misschien denk je, alsjeblieft nog niet. Ik ben gewoon aan het werk. Of ik ben gewoon lekker aan het bijkomen van een hele lange dag. Reageer even in de app van Radio Wareel. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Op deze mooie dinsdagavond, laat maar weten. Hoor je jezelf zometeen terug op de radio. Zet hem.

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker.
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt €10.000. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de voetbalbond van Congo. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Te laat.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
2: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
3: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
2: alweer. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting.

0: compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: 90. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Goedenavond, je bent bij Radio RL. 8 uur geweest en er staat nog 1 file in Nederland, zegt de ANWB. A4, Den Haag, Amsterdam bij Schiphol. Daar is een te hoog voertuig gezien, die staat daar vast. En daarom heb je 5 minuten extra vertraging daar. Dit zijn de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. A1 naar de Amsterdam, 13.4. A4, Leiden, Amsterdam bij 3.8. Dan de A27, Almere, Hilversum, 108.1. De A30, Barneveld, Ede, 16.2. A50, Zwolle, Apeldoorn, 213.0. En de A58, Vlissingen, Roes bij 161.5.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Binnen 1 minuut of 10, het rondje Nederland. Doe even mee, laat weten wat je op dit moment aan het doen bent in de app.
0: Dit is de muziek van Radio.

0: Paul op Radio Barel. En Happie Sappie. Ja, niet te verwarren met Grappie Sappie natuurlijk. Echt Happie Sappie Barbecue is dan de volledige titel. Hoor je in de avondshow van Radio Barel waar het tijd is geworden voor het Rondje Nederland. Meld je maar even in de app van Radio Barel. Dan kun je een tekstberichtje achterlaten of een spraakberichtje. Sowieso het antwoord op de heel simpele vraag. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Duke uit Oudewater, die is onder andere nog lekker bezig. Die is aan het kuil verdelen. Stuurt er een foto bij vanaf een hele grote landbouwmachine. Succes daar, Duke. En hey, onze grote vriend Daan is er ook weer bij.
1: Hey, rode jongen, rondje.
0: Hey.
1: Goedenavond, kerel.
0: Hallo.
1: Jawel. Het is weer ook tijd voor het Rondje Nederland.
0: Nou, dat dacht ik wel, inderdaad.
1: Lekker met de benen omhoog. Lekker naar jou te luisteren.
0: Hé, gezellig.
1: Zal je tussendoor.
0: Oh, ja.
1: Alleen lekker willen draaien met de badkamer.
0: De badkamerkraan. Ja, die is wel... Ja.
1: Vrijdag komt alweer de nieuwe single van hem uit.
0: Oh, is dat zo, ja?
1: Oh,
0: nou, die badkamerkraan die gaat ook nog steeds lekker. Ik zag dit weekend dat hij volgens mij 2 miljoen streams heeft of zo. Of in ieder geval heel veel, dus dat gaat lekker. En laten we hopen dat het met de nieuwe ook weer zo is natuurlijk. Annemiek uit Veenendaal die zegt... Hoi Rory, Lena en ik zijn nog even druk bezig bij de pakketshop. En we luisteren natuurlijk met de klanten gezellig mee. Er wordt ook meegezongen hier. Oh, nou, dat is leuk om te horen inderdaad. Dan zal ik zo mijn mond maar weer houden. Dan kan er worden meegezongen. Op dit moment ben ik een... koppeling aan het vervangen van een Volkswagen. Een VW-up staat hier in ieder geval. Is dat een Volkswagen? Dat stuurt Hannes Jan in ieder geval uit Kerkenveld. Hij zegt dadelijk nog even klaarmaken voor de APK. En dan einde dag. Oké, succes nog even daar Hannes Jan. Dan is er ook een berichtje van Leon uit Emmen. Die is aan het overwerken, behang aan het krabben. Mijn eerste eigen klant stuurt hij. Ah, hoera, succes daar zou ik zeggen. Eens even kijken... Het gaat sneller met de hits van Radio Barel. Kijk, nou, dat is goed om te horen. Zo'nzelfde berichtje krijgen we ook hier van Klaas uit Opdam. Die zegt, lekkere hits vanavond hoor. We zijn weer onwijs lekker bezig in de skuur. Niet de schuur, maar de skuur staat hier in Hoogwoud. Met neef Kees Schorel. Oké, succes daar Kees en Klaas. Dan is er een berichtje van Arjan uit Kuinderen. Die is een mooi avondje aan het balen wikkelen. Je denkt, dat is balen. Nou, niet voor hem dus. Albert uit Ravenswaai. Die wil graag een boerinnenkalender. Ja, dat komt er ook weer aan, de boerinnenkalender. Gaan we straks weer weggeven. Johan uit Alphen aan de Rijn. Die zegt, hoi hier. Johan uit Alphen aan de Rijn. Zoiets vermoed ik al. Iets zegt, ik ben aan het wachten op het op Fuerteventura tot de zon gaat zakken in de zee. Ja, het heerlijke Fuerteventura, zo'n Canarisch eiland waar het wel heel hard waait. Want in het Spaans betekent dat namelijk ook sterke wind, heb ik mij wel eens laten vertellen. Veel plezier daar en lekker genieten van die zonsondergang, zou ik zeggen.

0: Nou, dat is ook een nieuw woord.
1: Dikke van Dalen luistert u mee. Hanxiety. Het zit in het liedje van Bicky van Wijk. Ja, dit is zo, wat betekent dat eigenlijk? Hanxiety. Anxiety is een soort angst volgens mij. Hè? Dus is dat dan angst om te blijven hangen of zo? Dat zou zo wel kunnen natuurlijk. Mickey van Wijk hoorde je op Radio WNL, waar ik zeker even zou blijven hangen. Want ik heb afgelopen vrijdag een prachtavond gehad. Ik was naar de uitreiking, de bekendmaking van de boeren- en boerinnenkalender. Je hebt het inmiddels meegekregen. Er is geen enkele DJ die het daar niet over heeft gehad. En het leuke is, ik mocht 25 kalenders van elk meenemen. En die geven we de hele week weg in alle programma's. De boeren- of boerinnenkalender. Als je er eentje wil winnen, stuur je nu het woord kalender in de app van Radio WNL. Ja, of misschien heb je net naar je eigen haarlijn gekeken dat je het woord kalender stuurt. Kan ik mij ook voorstellen, hoe het ook zij. Als je een kalender wil winnen, dan stuur je nu dat woord, hoe je het ook uitspreekt, in de app. En dan bel ik je misschien zometeen wel terug. En hier is

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
7: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
6: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.

Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Ik zal nu even een cliché erin gooien. Of misschien een opmerking die je heel veel hoort deze dagen. Maar wat lijkt die veel, hè? Het is ook echt zo, als je dan luistert naar dit liedje. Het is Jan Wolters, de zoon van niemand minder dan Jannes, de koning der piraten. En sowieso, als je dan die coupletjes hoort, dan pas hoor je van ja, oh ja, het is wel een jongere versie. Het is wel echt een andere gozer. Maar vooral in die refreinen, hoe dat is opgebouwd. Heel knap. Net zijn vader, Jan Wolters, heeft zijn eerste eigen liedje uit. En die is deze week Hollandse Nieuwe bij Radio Warel. Oké, aan de telefoon ondertussen Gijs Swinkels uit Vinkel. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Vrachtwagenchauffeur van beroep. Jij zit er net aan de kant, de vrachtwagen.
1: Ja, klopt. Nou, eindelijk naar huis toe weer.
0: Lekker man, klaar voor vandaag.
1: Ja.
0: Wat zat er in de vrachtwagen vandaag?
1: Vanmorgen nog van alles en nog wat. En het luchtkanalen terug. En nou weer gelost, nou kan ik naar huis.
0: Kijk, ze kunnen jou voor alles bellen, begrijp ik, Gijs.
1: Ja, als het maar gezellig is, dan is wel geld opleverd.
0: Heel goed. Ja, vooral dat laatste, hè. Gezellig is mooi meegenomen, maar dat geld is allemaal lekker natuurlijk. Hey Gijs, jij hebt het woord kalender gestuurd, of kalender, maar ik ga ervan uit kalender. Ik heb niet op jouw hoofd kunnen kijken natuurlijk. En nou ben ik wel even benieuwd, want we gaan zo'n kalender naar jou toesturen dan. Maar komt die een beetje goed terecht? Dat wil ik wel even weten.
1: Ja, mooi. Keen thuis, dan komt hij wel in thuis.
0: Oh ja, gewoon lekker in de keet.
1: Jazeker.
0: Dan kan iedereen hem bewonderen.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Kan laat iedereen meegenieten.
0: Ja, precies, precies. Laat ik dan voor de vorm nog even vragen. Wat voor een wil je? De boerinnenkalender of wil jij de boerenkalender? Ook wel bekend als de boer in een kalender, zeg maar.
1: Nee, we gaan voor de boerinnetjes.
0: De boerinnetjes, toch, hè? Nou, Gijs, ik heb goed nieuws. Je hebt gewonnen! Ja, ik zou vast alles in de keet klaarmaken en de tissues klaarleggen. Want ja, we gaan een boerinnenkalender naar je toe.
1: Ik heb de klem nog vastgeplakt.
0: Oké, Gijs, ik hoor dat die goed terecht komt. Dat is één ding dat zeker is. Veel plezier ervan, man.
1: Dat komt zeker. Dankjewel.
2: Hey, zit die er al in?

0: Jan Begel, Johan.
1: Ons moeder zei nog, ja, dat was op zich een mooie geweest natuurlijk.
2: Het laatste rondje.
1: Ja, want daarin is het vandaag Dialect Dinsdag. Dus wij zijn op zoek naar liedjes in een dialect, een accent of een streektaal. Schel maar eens even na, wat zou jij zo meteen willen horen als allerlaatste liedje in dit radioprogramma? Bij voorkeur een liedje in een dialect dus of in een accent voor Dialect Dinsdag. Kijk, je kan bijvoorbeeld ook voor deze gasten gaan. Voor Bluff, maar dat telt dan weer niet, want die komen wel uit Zeeland. Maar ja, die zingen gewoon ABN, dus dat telt dan niet. Moet echt even een liedje zijn in het dialect. Als je een mooie hebt, laat maar weten in de app van Radio Wadeel. Dan heb je zomaar kans dat die zometeen voorbij gaat komen. Ja, gesproken over Bluff, dit zijn ze. Alle

0: Sedda, we gaan niet slapen. Nee, dat klopt inderdaad.
1: Het laatste rondje.
0: We moeten nog even een dialectliedje uitzoeken voor Dialect Dinsdag. Wilma uit Wenum-Wiesel heeft een mooie. Die zegt Pien in mijn harte van Bukkers. Och, prachtig inderdaad. Antoinette uit Rotterdam, die zegt Wer bist du? Ja, dat is Duits, is dat, hè? Hebben we niet? Ja, er zijn genoeg mooie liedjes in het Rotterdams trouwens. Maar daar komen we nog wel een keer bij, denk ik. Johan uit Alphen aan Den Rijn, die zegt... Ik wil graag als laatste nummer horen Vrouw Haverkamp van Normaal. En er is ook nog een mooie van Pieter uit Slootdorp in het Gronings. Birdie, met mijn ogen dicht. Ja, ik spreek dat ongetwijfeld verkeerd uit. Dat is mooi dan weer, hè? Nou, daar gaan we.

0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
7: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Zo, klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
13: Mag wat kosten zeker?
12: €15 per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik app het je wel even.
13: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Te laat.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een tweejaarlijks onderzoek. B-plus mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse Voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune en werd er niets tegen gedaan. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina en Israël mocht niet winnen van Noorwegen. Nou, dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0 en Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep, genoeg voor de play-offs. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Dit is de muziek.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

0: Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
3: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Ik ook niet.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
13: Wie doet er

0: Koop wie wie ik doe mee.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf zegt een wijnboer dat mensen straks niet meer komen omdat het te ver weg is. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al

0: financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.

0: Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ariel? Je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen erbij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er aan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 11 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt.
14: Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, een broodje.
23: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
24: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
25: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
26: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
29: Voor de makers. Praxis.
15: Is de muziek van...

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Waar ga jij hem hangen? Op je werk, thuis of misschien bij je in de auto? Maak deze week bij Radio NL kans op een boeren- of boerinnenkalender 2027. En we doen er 10 Radio NL trots op de boerstickers bij. Hoor jij de oproep? App dan kalender in de Radio NL-app en kies je kalender. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door boerendingen.nl.
3: Dit is Radio NL.

0: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Behalen zeg. Koffie.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker.
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
0: Dit is de muziek

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media een mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
5: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is de muziek van...

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras, zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde twee dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wist u dat veel Nederlanders een vitamine D-tekort hebben? Terwijl het juist in deze tijd zo belangrijk is voor uw weerstand. Dus kunt u wel een vitamineboost gebruiken? Kom dan lekker zonnen bij Tenning aan de Ambachtstraat 1F in Kampen. Check in op tenningzonnestudio.nl.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren, kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.